0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in. Radio.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag.

Aretha Franklin samen met George Michael. I know you were waiting for me. Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend 3 oktober, 6 minuten over 7. Mijn naam is Joy en de komende zaterdagen mogen wij samen het weekend beginnen. Dat is nog eens lekker, bakje koffie erbij. Alleen wel eerlijk toegegeven, ik heb de laatste dagen wel een klein probleempje. Ik kom dus echt 's morgens mijn nest niet uit. En dat vind ik best wel een beetje iets om me voor te schamen, want ik heb echt het allerleukste werk van de wereld. Dus op zich zou het daar niet aan kunnen liggen. Maar toen dacht ik, nou, misschien doe ik gewoon iets verkeerd. En misschien heb jij er ook wel een beetje last van. Dus ik dacht, nou, ik zoek gewoon even wat dingetjes op, hoe je nou makkelijker je bed uit kan komen. Nou, er blijken dus allemaal tips voor te zijn. Nou, deze vond ik meteen wel heel heftig, maar dan weet je wel meteen waar je aan toe bent. Want je zou je wekker dus aan de andere kant van de slaapkamer kunnen leggen. Dus dan moet je er wel uit op het moment dat hij afgaat. Nou, de andere tip die is misschien iets vriendelijker, maar kan ook best wel een beetje vervelend zijn op de vroege ochtend. Dat je meteen moet zorgen voor veel licht. Gordijnen open, lampen aan. Want je lichaam die krijgt dan het signaal wakker worden, de dag is begonnen. Dan moet ik wel eerlijk toegeven, om 4:30 's morgens heb ik daar dus nog niet zo heel veel aan. Nou, 3, beetje voor de hand liggend, maar stop met snoezen, want het schijnt je dus alleen maar suffer te maken. Dat is misschien een beetje vervelend nieuws, want soms het nog even blijven liggen, dat is stiekem wel erg lekker. En tot slot, ja, die vind ik dan ook wel weer heftig, sta iedere dag op hetzelfde tijdstip op. Ook in het weekend. Kijk, en daar ben je mij dus echt kwijt. Maar goed, vanochtend is het weer gelukt. Ik ben uit bed, de koffie zit erin en we kunnen beginnen. En ik heb er zin in. Zin in zaterdag, Radio Gelderland.

0: luistert naar Radio Gelderland met de Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Wat altijd wel het lekkere is, zo aan de vroege morgen, of het nou wel op zaterdag of op maandag of noem maar op is, is dat je voor je gevoel echt even lekker rustig de dag kan beginnen. Kopje koffie erbij, even een beetje kijken wat er in onze provincie afspeelt. En zo kwam ik ook op het volgende, want vallen, dat kan je leren. Of misschien beter gezegd, je kan leren hoe je valt. Zodat eigenlijk de kans op een breuk of ander ernstig letsel kleiner wordt. Nou, in Apeldoorn krijgen ouderen daarom speciale valtraining. En ze oefenen niet alleen hun kracht en balans, maar ook hoe je jezelf opvangt als je dan toch onderuit gaat. Een van de deelnemers die doet al inmiddels al een tijdje mee en die vertelt wat hij geleerd heeft tijdens de trainingen.
1: Je armen bij elkaar houden. Krom maken. Goed krom maken. Kin op je borst. En ja, dan scheelt het een hele hoop. Als je valt, dan moet je je eigenlijk maar laten gaan. Niet tegenspartelen. En dat leert hij ons.
0: Nou, wat fijn. Mooi dat dat geleerd wordt. Dan een ander bericht. Meer mbo-studenten de kans geven om tijdens hun opleiding ervaring op te doen in het buitenland. Daar werd deze week in Ulft aangewerkt door docenten uit 25 Europese landen. Ook het Graafschap College doet mee. Lange stages over de grens zijn voor mbo-studenten soms best een grote stap. En daarom wordt vooral gekeken naar kortere internationale projecten van een paar weken. En het Graafschap College is nu zelf bezig om dus zo'n project op te zetten. Docent Gerard During die vertelt erover.
2: Dat is er eentje die heet website building. Nou, dan krijgen we, laten we zeggen, uit twee landen, inclusief ons eigen Nederland, krijgen we studenten uit Ierland en uit Finland. Die zijn dan 2 weken zijn ze in Nederland. Ja, en dan leren ze in die 2 weken leren ze niet alleen maar hoe je een website moet bouwen en ook webshop en hoe dat werkt en alle ins en outs die je daarvoor moet kennen. Maar ja, ze leren natuurlijk ook gewoon omgaan met elkaar, vreemde culturen, samenwerken. En we hebben uiteraard ook wel een kers op de taart dat we cultureel die laatste dag dat we naar Amsterdam gaan en dat ze even zien hoe onze hoofdstad eruit ziet.
0: Mooi zeg, dat dus bij het Graafschap College. Zometeen is het weer tijd voor een plaat bij de dag. En ik durf alvast wel daarvan te verklappen. Het is niet zo'n dagje, weet je wel. Niet zo'n dag van de hond, niet zo'n dag van de brandweer. Nee, ik ben even het muzikale verleden ingedoken van 3 oktober voorgaande jaren. Nou, misschien kan je een kleine duit in het zakje doen. Goedemorgen, dit is Radio Gelderland met Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Big Splinter, nieuwe muziek van Taylor Swift, Patient Zero, hoorde je op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Ik vroeg je net al, misschien wil je een kleine duit in het zakje doen, want we gaan terug voor de plaat bij de dag in de muziekgeschiedenis. Nou, Willy, goedemorgen, die reageert ook al. Hij zegt, die jij gaat draaien is denk ik over de muur van Klein Orkest. Nee, Willy, maar het is een goede gok. Nee, we gaan vandaag precies 43 jaar terug in de tijd. Want op 3 oktober 1983 verscheen CCC van Paul McCartney en Michael Jackson. Nou, dat waren toen de tijd natuurlijk twee van de grootste namen in de popmuziek. En die zaten samen in één studio. Het hele grappige hieraan is, CCC, die namen ze eigenlijk al op voor The Girl Is Mine. Die ken je misschien ook wel. Want dat is het duet dat later op Michael Jackson's Thriller terechtkwam. Nou, CCC bleef vervolgens nog een tijdje liggen en verscheen uiteindelijk op het album van Paul McCartney, Pipes of Peace. En toen bleek die combinatie van een ex-Beatle en de grootste popster van dat moment behoorlijk goed te werken. In Amerika stond deze plaat 6 weken op nummer 1 en ook in Nederland werd het een hele grote hit. Uitgebracht op 3 oktober 1993, Paul McCartney en Michael Jackson, CCC.

0: hele goede morgen. Het is 7:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer begint vandaag rustig met wolkensluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het aangenaam met temperaturen van 19 tot 21 graden. En het blijft droog. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een 79-jarige man uit Halle gistermiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk waarbij een personenauto en een fietser betrokken waren. Ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem zegt volledige medewerking toe aan een groot landelijk onderzoek naar misstanden rondom donorconceptie. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe deze misstanden konden ontstaan en welke impact ze hebben gehad op betrokkenen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Zin in Zaterdag. Joyce Stemfer.

zich best een leuke zaterdagochtendbezigheid, toch? De car wash. Rolls Royce hoorde je op Radio Gelderland. Ja, misschien ken je het wel, je begint aan een nieuwe liefde, maar ergens denk je diep van binnen toch al wel te weten hoe het gaat eindigen. Dus je houdt jezelf een beetje in, je probeert alles onder controle te houden. En juist daardoor gaat het mis. Dat is het idee achter deze plaat van Teddy Swims. Hij ziet de ellende bij wijze van spreken al mijlenver aankomen in zijn glazen bol en wenst dat hij ineens niet alles van tevoren wist. Teddy Swims hoor je nu, Mr. Know-it-all.

The Doors, Touch Me, hoorde je op Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Je luistert naar Zin in Zaterdag. Mijn naam is Joy en tot 10 uur ben ik bij je om deze zaterdagochtend samen op te starten. Pak lekker een bakje koffie, ga lekker rustig wakker worden. Alles komt goed. Hey, misschien heb je nog wel zin om even de deur uit te gaan vandaag. Maar misschien heb je nog helemaal geen idee wat er allemaal te doen is in onze provincie. Dus dacht ik, ik maak het je makkelijk. Ik heb even 3 uittips voor je op een rijtje gezet. Want we beginnen op de Hoge Veluwe. Want daar is vandaag de Hoge Veluwe wandeldag. Je kan kiezen uit verschillende routes. Van een klein rondje tot een flinke tocht van 20 kilometer. Nou, dat gaat dan helemaal door bos, over heide en langs zandverstuivingen. En het leuke is, onderweg kom je dus ook weer natuurgidsen tegen. En die kunnen je dan weer van alles en nog wat vertellen.

over wat daar groeit en wat er bloeit en wat er allemaal rondloopt. Oppassen dat je misschien geen wolven tegen het lijf loopt. Nou, het wandelen is gratis, maar je betaalt wel entree voor het park. Dan in Arnhem kan je dit weekend de wetenschapper uithangen, want het is het weekend van de wetenschap. En ook het Nederlands Watermuseum doet daaraan mee. Dan kan je zelf onderzoeken doen, een beetje proefjes doen en gewoon een beetje ontdekken hoe dingetjes werken. Het is een leuke manier om eens zelf op onderzoek uit te gaan en te ontdekken wat er allemaal achter de alledaagse dingen schuil gaat. En dan blijven we nog eventjes in Arnhem, want vanavond kan je in Arnhem ook op ontdekkingstocht, maar dan een andere ontdekkingstocht. Vanavond strijkt namelijk de popronde neer in Arnhem. En dan kan je op allerlei plekken in de stad nieuwe Nederlandse bands en artiesten zien. En die treden op. En al die optredens die zijn gewoon gratis. En het leuke van de popronde is, dat is ook vaak op hele grappige locaties. Zo heb ik heel wat jaren geleden, was ik bij de popronde in Groningen. En daar speelde toen een band in een schoenenzaak. Dus nou weet je, dat soort dingen, dat zie je dan voorbij komen. Dus je kan gewoon van café naar podium, naar schoenenzaak, naar boekenzaak wandelen. En dan gewoon even kijken waar je blijft hangen. En misschien zie je daar dan wel vanavond een artiest waarvan je over een paar jaar zegt, nou, hè, die zag ik toen nog gratis in Arnhem en die staat nu een Ziggo Dome uit te verkopen. Kan zomaar, de popronde dus vanavond in Arnhem. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. En dit is Tina Turner, When the Heartache is Over.

0: Tina Turner op Radio Gelderland. Hey, Floris Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer inderdaad, heel gezellig.
0: Wij sloten gisteren af en we zijn er allebei 's ochtends weer.
1: Inderdaad, ja, goed van ons vind ik.
0: Een schouderklopje voor ons.
1: Ja.
0: Vertel, wat doet het weer vandaag?
1: Ja, het wordt een prachtige dag vandaag in heel de provincie. Momenteel enkele ondiepe nevel- of mistbanken. En het is behoorlijk fris buiten met waarden rond de 5 of 6 graden. Dus als je momenteel naar buiten gaat, trek dan vooral die dikke jas aan. Maar die kan in de loop van de middag weer uit, want met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename waarde van 19 tot lokaal zelfs 22 graden. En daarbij schijnt de zon vanmiddag uitbundig, komen enkele dunne en platte stapelwolken voor en we moeten rekening houden met enkele dunne sluierwolken. Bij weinig wind dus een aangename dag om naar buiten te gaan met dus 20 of 21 graden.
0: Floris, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Spreek je
1: tot straks,
0: over een uurtje weer?
1: Gaan we doen,
0: nou,
1: tot straks.
0: Kijk, je was maar voor. Tot straks.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
0: Betting Ressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
0: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer, van keuken tot badkamer, alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
9: Zin in Zaterdag.

Een hele goede morgen. Je luistert naar Zin in Zaterdag met Rick Ashley, Together Forever. Mijn naam is Joy en tot 10 uur ben ik bij je deze zaterdagochtend. Daarna komen Jan en Cindy het stokje weer van me overnemen. Maar voordat het zover is, kunnen we eerst nog even samen lekker deze zaterdag beginnen. En wat dan altijd wel lekker is, is gewoon lekker relaxed, krantje erbij, kopje koffie. Dus ik dacht, die krantjes die ga ik zo meteen alvast een beetje voor je doorlezen. Het enige wat jij hoeft te doen, is gewoon zelf een kopje koffie zetten. En dan laat ik je zo meteen weten wat er allemaal speelt bij ons in de mooie provincie. Dit is Temptations, Papa Was a Rolling Stone.

0: Temptations, Papa was a Rolling Stone, hoorde je op Radio Gelderland. Hé, weet je wat nou zo lekker is aan die zaterdagochtend? Je kan gewoon rustig de dag beginnen, kopje koffie erbij en ondertussen even kijken wat er allemaal speelt in onze provincie. Zo wordt carnavalswagens bouwen in Wijchen steeds lastiger. En dat is niet omdat de animo verdwijnt, maar omdat de plekken om zo'n wagen te bouwen juist langzaam verdwijnen. Er zijn minder boeren en dus ook minder schuren waar groepen maandenlang terecht kunnen. De gemeente heeft wel plek voor een aantal wagens gestald. Maar wagens gestald kunnen worden, bedoel ik. Maar daar is nauwelijks ruimte om ook echt te bouwen. Nou, kernachtig Wijchen die kaart het probleem daarom aan bij de gemeente. En dus is de vraag, wat zou de gemeente kunnen doen om deze wagenbouwers te helpen?
1: Je zou natuurlijk kunnen denken aan een financiële vergoeding voor het meedoen aan de optocht om een wagen te bouwen. Of het meehelpen met een verzekering of een collectieve verzekering. Maar ook, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, het helpen zoeken naar locaties voor het bouwen of het stallen van wagens.
0: Ja, die vraag heeft dus kernachtig Wijchen gesteld aan de gemeente. Dan supermarkten in kleine plaatsen die verdwijnen in rap tempo. Dat meldt RTL Nieuws. Maar in Herwen, in de gemeente Zevenaar, is dankzij vrijwilligers nog altijd gewoon een buurtsuper. En daar zijn ze super blij mee.
2: Het is hier zo fijn om eventjes een kopje koffie te drinken, een praatje te maken.
3: Mensen zijn allemaal aardig en vriendelijk, dus ja, daar ga ik voor.
4: Er is echt behoefte aan deze winkel.
5: Zeker, zeker behoefte aan. En zeker met name voor de oudere mensen.
2: En het is echt belangrijk dat dit winkeltje hier blijft. En dat de mensen uit het dorp elke week even een paar boodschappen komen doen. Dan kan het winkeltje blijven bestaan.
0: Ja, mooi. Het geheim van het succes van de supermarkt in Herwen is de inzet van vrijwilligers. De supermarkt is 6 dagen per week, van maandag tot en met zaterdag geopend. En zowel 's ochtends als 's middags zijn er steeds 2 vrijwilligers aanwezig.
6: Hoe trots bent u op deze winkel?
5: Nou, ik ben zeker trots op deze winkel. Maar eigenlijk nog trots op de vrijwilligers die het doen. Want daar moet je het wel van hebben. Want zonder vrijwilligers kan dit winkeltje niet bestaan.
6: Uw man is hier vrijwilliger en u komt boodschappen doen, hè?
2: Ja, maar dat doe ik ook om hem even te controleren. Een grapje, hoor. Ik heb nou even soepgroenten en dan ga ik vanavond soep koken.
6: Sta je achter de kassa en dan komt je eigen vrouw boodschappen doen.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan weet je ook gelijk waar je s'avonds eet. Hè? Dat is wel het voordeel.
0: Ja, nou, weet je meteen waar je aan toe bent. Mooi zeg, fijn dat het nog kan. Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe plaat bij de dag, waarbij we ook muzikaal teruggaan in de tijd. Een gokje doen mag, maar je mag het ook op je af laten komen.

0: Liverpool Express op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Het is nog een keer tijd voor een plaat bij de dag. En ik vind het wel leuk om vandaag even terug te gaan in het verleden. En de plaat bij de dag brengt ons vandaag terug naar 3 oktober 1983. Het is namelijk precies 43 jaar geleden dat het album Genesis van, je raadt het al, Genesis verscheen. Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford waren inmiddels nog maar met z'n drietjes. En de band die schoof steeds meer op van lange, ingewikkelde nummers. Nou, eigenlijk gewoon lekkere, toegankelijke popmuziek. Nou, That's All is daar een mooi voorbeeld van. Phil Collins vertelde later dat ze hierbij eigenlijk een soort Beatles-achtig nummer wilden maken. Gewoon simpel, melodieus en een beetje dat vroege jaren 60 gevoel. En ondertussen gaat de tekst gewoon over een relatie waarin je steeds weer ruzie maakt, maar toch bij elkaar blijft. Nou, het werkt als geen ander. That's All werd ook in Amerika een grote hit en hielp Genesis daar definitief doorbreken bij het grote publiek. Het album waarop hij staat verscheen vandaag precies 43 jaar geleden. En je hoort ze nu op Radio Gelderland. Dit is Genesis met That's All.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Kom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
1: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Een hele goede morgen. Het is 3:03. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer begint vandaag rustig met wolkensluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het aangenaam met temperaturen van 19 tot 21 graden. En het blijft lekker droog. Dan de belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een 79-jarige man uit Halle overleden bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, waarbij een personenauto en de fietser betrokken waren. Mark Diemers keert zaterdag terug in de basis van de Graafschap tijdens de uitwedstrijd tegen Eindhoven. Trainer Thomas Duivenvoorde ziet in Diemers de ontbrekende schakel die de jonge selectie naar een hoger niveau kan tillen. Meer Gelders nieuws, dat lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
9: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek. Tot ziens.
12: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Zin in zaterdag. Joy Stem.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Gelderland met Olivia Dien. Man, I need. Ja, van Nijmegen naar Paraguay voor het WK stuntsteppen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Tim van Kleef en Morris van Ophuizen zijn de enige Nederlanders die daar aan de start gaan. En ze doen mee op het onderdeel Street, heb ik me laten influisteren. En zij zijn op dit moment onderweg naar Schiphol. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik heb denk ik toen straks, toen ik jou belde, nog nooit iemand zo vroeg, zo vrolijk de telefoon horen opnemen.
1: Ja, maar ik ben er helemaal klaar voor. En mooie reis maken, mooie avonturen, dus dan ben ik wel blij.
0: Ja, dat snap ik. Want je zit nu in de auto onderweg naar Schiphol. Hè? Begint dat WK-gevoel al een beetje te komen?
1: Ja, zeker. De kriebels zitten er lekker in.
0: Ja, je hebt er echt zin in, hè?
1: Ja, echt hoor.
0: Hey, jullie zijn de enige Nederlanders op dit WK. Hoe bijzonder is dat voor je?
1: Ja, heel bijzonder. We zijn inderdaad de enige Nederlanders op dit WK in deze categorie. Er zijn ook nog een paar andere sporten aanwezig en er zijn ook nog een paar Nederlanders, zoals skateboarden.
0: Ja, maar ik liet het net al een beetje vallen. Het was dat ik dit ergens voorbij zag komen, dat ik dacht, nou wat te gek hè, gewoon twee Gelderlanders die daar als enige Nederlanders dan bij zijn. Maar ja. Je moet me toch wel een beetje uitleggen, wat is stuntsteppen nou precies? Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen?
1: Ja, ik denk dat iedereen wel weet wat een step is. Ja. Iedereen heeft vroeger wel gestept toen ze klein waren of zo. Maar dit is echt een stunt step, een hele sterke step. Dat echt gemaakt is voor trucjes te doen.
0: Ja.
1: En dan kun je dan over relingen heen glijden of je kan over de kop met de step. Dat is een beetje wat wij doen.
0: En is dat dan ook, hè, want jij zit dan in de onderdeel street zoals dat dan heet. Is dat dan ook precies wat ik me daarbij moet voorstellen, Tim?
1: Ja, het onderdeel street is voornamelijk over relingen heen glijden. En dan een beetje technische trucje doen. Dat is een beetje het onderdeel schiet. Dan heb je ook nog een onderdeel park. En dat is iets hoger schansen. Dan ga je meer over de kop. Hou die step over je heen.
0: En hoe vaak heb jij wat gebroken in je leven?
1: Hoe vaak ik iets gebroken heb? Ah, met deze sport denk ik wel denk 4 keer iets.
0: Oh my god. Ja, oh my god. Hey, maar hoe ziet zo'n wedstrijd er dan straks uit? Wat moet jij allemaal laten zien om een beetje indruk te kunnen maken?
1: Nou, de wedstrijd ziet eruit. Je krijgt 45 seconden tijd bij zo'n wedstrijd. En je moet eigenlijk zo zien als een choreografie. Je moet iets voorbereiden, een mooi lijntje maken van 45 seconden. Dan moet je beste tricks laten zien, alles landen en dan gaat de jury bepalen hoeveel punten je krijgt.
0: Een beetje hetzelfde alsof je een dansje instudeert.
1: Ja, bijna wel, maar dan wel vetter hoor.
0: Ja, maar dan echt cool.
1: Ja, dan echt cool, ja.
0: Hey, op 6 oktober is de kwalificatie. Hoe bereid je nou daarop voor? Ben je echt heel zenuwachtig ervoor of denk je nou het komt wel goed?
1: Ja, gezonde spanning. Gezonde spanning zoals altijd. En maandag kunnen we nog oefenen in het skatepark. En we hebben gewoon alle afmetingen en de plattegronden van het skatepark hebben we ook. Dus daar kunnen we ook nog een beetje naar kijken. En een beetje visualiseren. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dus de gezonde spanning is er.
1: Ja, zeker.
0: Tim, wanneer is dit WK voor jou geslaagd?
1: Top 20.
0: Top 20. En hoe schat je je kansen in?
1: Ja, wel redelijk. Vorig jaar was ik 30ste, dus nu wil ik voor de top 20 gaan.
0: Ja.
1: Dat is een half finale plek. Dat zou heel top zijn als dat gaat lukken.
0: Nou, te gek. Tim, ik ga je een onwijs goede reis wensen en veel plezier.
1: Dankjewel als mensen nog willen zien wat ik allemaal doe.
0: Ja.
1: Volg ons Tim van Kleef, Tim Kleef op Instagram. Heel simpel, Tim Kleef. Daar posten we alles van onze reis.
0: En dan kunnen we jou eens even in de gaten houden. Laat je even weten hoe het is gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Veel succes daar, Tim.
1: Oké. Okay.

0: klinkt altijd wel heel stoer, hè? Sex, drugs en rock'n'roll. Vind je niet, Floris?
1: Inderdaad, ja, een heerlijk nummertje voor deze zaterdagochtend.
0: Nou, dat zeg je heel goed. Floris, wat fijn om jouw fijne stem weer te horen.
1: Insgelijks.
0: Nou, wat complimenten, zo 's ochtends vroeg. Hey, ik vond het van... Ja, even verduidelijken. Jij bent van Weerplaza en jij praat mij altijd eventjes bij over het weer. Ik vond het vanochtend behoorlijk mistig, Floris.
1: Inderdaad, ja, momenteel zijn er nog enkele ondiepe mistbanken actief in de open gebieden van de provincie. Daarbij liggen de temperaturen nog rond een best wel een fris niveau van 7 of 8 graden. Maar de mistbanken die zullen snel oplossen. De zon komt er met regelmaat bij. En momenteel zien we ook wat sluierbewolking terug in het weerbeeld. Vanmiddag een mix van flinke zonnige periode, wat hogere bewolking. En het blijft gewoon droog. En bij een zwakke tot hooguit matige wind uit een westelijke richting wordt het ook vrij warm deze middag met 20 of 21 graden.
0: Ja, want jij zegt het al, het is echt wel heel fris vanochtend. Ik had het raam opengezet, maar die heb ik net inmiddels weer dicht gedaan. En ik ben een type die normaal altijd een t-shirt draagt. Maar ik heb nu toch een trui aangetrokken.
1: Ja, dat is heel verstandig. Want in deze tijd van het jaar worden de nachten natuurlijk een stukje langer. Overdag is het een stukje minder lang licht en dat betekent dat het ook 's nachts best wel snel kan afkoelen. Ook vanavond en vannacht is het behoorlijk frisjes met temperaturen die snel dalen naar zo'n 11 of 12 graden. Opnieuw kan er dan weer wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Maar morgenochtend zal dat weer snel verdwijnen. Morgenochtend trouwens best wel wat bewolking in het weerbeeld. In de loop van de middag krijgt de zon wel veel meer ruimte om te schijnen. En wordt het opnieuw vrij warm met 20 of 21 graden. Dus dan kan je t-shirt echt wel weer aan.
0: Nou, super. Floris, dankjewel. En zullen we het over een uurtje nog een keer doen?
1: Gaan we doen. Tot straks.
0: Tot straks.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwillig bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Bij Bettingressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Hey, hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Zin in Zaterdag.

Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Gelderland. Dit is Zin in Zaterdag. Ja, ik wil het echt even ergens met je over hebben, want ik heb er zoveel zin in. De stembussen zijn inmiddels dicht en achter de schermen wordt inmiddels flink geteld en gerekend. Want wat heeft Gelderland gekozen? Welke platen zijn gestegen? Welke zijn gezakt? Staan er verrassingen tussen? En vooral, wie staat er natuurlijk straks op nummer 1 in de alle 1300 goed? Van de volgende week vrijdag gaan we het allemaal ontdekken. Dan beginnen we aan 10 dagen alle 1300 goed hier bij Radio Gelderland. En ik wil je eigenlijk nu alvast uitnodigen om het slot samen met ons te vieren. Tijdens het finale weekend zijn we namelijk live vanuit Jans in Arnhem. En daar maken we echt een feestje van. Je kan erbij zijn, want er is veel meer te doen dan alleen kijken hoe de radio gemaakt wordt. Nee, er gebeurt echt van alles. We gaan bijvoorbeeld een muziekbingo spelen en er komen ook artiesten live optreden. Namelijk Rutger van Bannerveld, Frans Duits, Dick van Altena en Frank Boeien staan onder andere op het programma. Dus misschien luister je straks niet alleen naar de ontknoping, maar beleef je hem gewoon met ons mee in Arnhem. Eerst nog heel eventjes geduld, want wij gaan weer verder met het tellen van de stemmen.

0: Radio Gelderland met de zombie She's Not There. Het is weer tijd voor het museum van de jaren 80. En daarvoor moet ik eerst altijd een hele grote houten deur aan de kant duwen. Om daardoor even te kijken wat er toch achter die glazen deur zit. Of nou ja, een glazen deur, een houten deur. Want we gaan naar een glazen deur. Namelijk een klein glazen hokje. Een plek waar je soms stond te wachten. Waar het 's winters ijs en ijskoud was. En waar je vooral niet naartoe moest zonder kleingeld. Ik heb het over de telefooncel. Want wilde je in de jaren 80 onderweg even naar huis bellen, dan pakte je niet je mobiel. Je zocht gewoon een telefooncel. Je gooide er wat geld in en hoopte dan vooral dat degene die je wilde spreken ook daadwerkelijk thuis was. En zo'n telefooncel was natuurlijk ook een geweldige kans voor Van Cooten en de Bee voor een sketch.
1: 17 jaar werkte ik bij de PTT als puntlasser in een oude telefooncentrale. Maar heel Nederland is gedigitaliseerd, dus dreigde ik ontslagen te worden. Maar ik ben herplaatst binnen het bedrijf in een serviceverlenende functie. U wenst van de cel gebruik te maken?
2: Ik moet even bellen.
1: U wilt even bellen. Gaat uw gang hoor. Alsjeblieft. Zal ik de koffer even in bewaring nemen?
2: Nou, nee.
1: U krijgt nog een suitje voor ontvangst. Ja, fijn. Dat belt even prettiger, hè? Zo.
0: Ja, mooi. Servers bij de telefooncel van Van Cooten en de Bee. En ik moet zeggen, ja, weet je, dit is dus voor mij een telefooncel. Dat is nou echt museum. Ik kom uit het jaar 2000, dus ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Ik ben namelijk opgegroeid met het idee dat je altijd en overal maar naar iemand kan bellen of even een appje kan sturen, weet je wel. Ja, dat je dus vroeger eerst op zoek moest naar een hokje langs de straat en dan ook nog kleingeld bij je moest hebben. Kijk, ik betaal alles met mijn telefoon. Ja, dat vind ik dus bijna niet voor te stellen. Het leuke is trouwens ook, op het moment dat je dit filmpje van Van Cooten en de Bee opzoeken op YouTube, zijn er allemaal reacties onder van mensen die zeggen, oh, ik mis het. En als ik eraan denk, kan ik zelfs de geur van dat telefooncelletje nog ruiken. Maar hè, in de jaren 80 stonden die telefooncellen gewoon nog overal. Hè, bij het station, in het centrum, langs de weg. En soms hing er zelfs een telefoonboek bij. Nou, een nummer moest je kennen of op een papiertje hebben, of daar dus in dat telefoonboek ter plekke opzoeken. Ja, was je zelf van huis, dan was je gewoon niet bereikbaar. Geen appje met waar ben je of even je live locatie sturen. Niemand die je even kon bellen. Nou ja, je had gewoon op zijn minst afgesproken, ik ben er vanavond om 8 uur. Simple as that. Daarom ben ik heel erg benieuwd, juist vooral omdat ik me daar zo weinig bij kan voorstellen. Waarvoor gebruikte jij de telefooncel? Belde je bijvoorbeeld naar huis dat je later kwam? Of belde je naar je verkering? Of heb je misschien juist wel een heel bijzonder telefoontje gepleegd vanuit die telefooncel? Laat het weten via de GLD-app of stuur een appje via 06-2222-1342.
3: De jaren 80. Allemachtig prachtig.

0: Dat is weer helemaal hip en happening, hè? Stella Lefty, Boston, hoorde je. En daarvoor stelde ik jou de vraag in het museum van de jaren 80. De telefooncel. Ik ben 25 jaar, dus ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Maar wat zijn jouw herinneringen daaraan en waarvoor gebruikte je die? Nou, Gerry die stuurt een appje. Ze zegt hij, nou, wij belden alleen de dokter als het nodig was. Vrienden en familie hadden geen telefoon, dus ja, opbellen dat ging natuurlijk ook niet. Contact met familie verder, dat hield haar moeder dan bij een brief of bij een kaart. Nou, ja, dat een kaart sturen met de verjaardag, dat ken ik dan weer wel. Wouter zegt, ja, ik deed altijd gebruik maken van de telefooncel op het station, dan belde ik naar huis. En ook Hans laat van zich horen, die zegt, als het appje wil laden, ja. Hij zegt, ha Joy, in de '80s gebruikte ik de telefooncel vooral op vakantie om naar huis te bellen dat ik ergens gearriveerd was. Ook leuk, Xandra die appt me, die zegt die je zo meteen tussen 12 en 2 hoort. Ze zegt, ik heb al mijn guldens in de snackbar gebruikt om mijn vriendje Pim te bellen. Nou, leuk zeg.
1: Oh, het is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobiel.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
10: mijnleesbril.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
13: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
13: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
0: Een hele goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer, het begint vandaag rustig met wolkensluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. In de middag wordt het aangenaam met temperaturen van 19 tot 21 graden. Het belangrijkste Gelders nieuws. In Doetinchem is een 79-jarige man uit Halle vrijdagmiddag overleden bij een verkeersongeval op de Varsseveldse weg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk waarbij een personenauto en de fietser betrokken waren. Op 60 Nijmeegse wegen is de maximumsnelheid in september verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En dat heeft tot veel kritiek geleid. Gedragswetenschapper De Vries legt uit dat de weerstand voorkomt uit het gevoel van verlies, omdat de wegen ongewijzigd blijven tot de snelheid omlaag gaat. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
14: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
15: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Goedemorgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Zin in Zaterdag. Joyce Stemfer.

in the world. Ja, soms moet je jezelf even toespreken. Niet alles wat er in je hoofd rondspookt hoeft ook echt te gebeuren. Cameron Whitcomb die kent die strijd maar al te goed. Hij zingt openlijk over zijn verslavingsverleden en de donkere gedachten waar hij mee heeft geworsteld. In

0: Scratch, Why Did You Do It? En voordat het tijd is om voor mij weekend te gaan vieren, wil ik toch nog één keer dat fijne stemgeluid van Floris van Weerplaza horen. Floris, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat fijn dat ik jou nog even op de valreep tref.
1: Wat een eer.
0: Wat een eer. Hey, het zonnetje is bij mij naar binnen gekomen, hoor.
1: Ja, het ziet er goed uit in grote delen van de provincie. Flink wat ruimte voor de zon momenteel. Maar er trekken ook wat sluierwolken over. En soms is een sluierbewolking dik genoeg om de zon af te laten schermen. Maar voor de rest mag het eigenlijk niet of nauwelijks naam hebben. Het wordt een hele mooie najaarsdag in de provincie met zonnige perioden en wat sluierwolken dus. Momenteel is het nog wel behoorlijk fris voor de tijd van het jaar, met waarden tussen de 10 en 13 graden. Maar bij weinig wind stijgt de temperatuur vanmiddag naar een aangename 20 of 21 graden.
0: Dus we kunnen de trui straks wel weer verruilen voor t-shirt?
1: Ja, we kunnen zeker een t-shirt aan, want er staat ook weinig wind vandaag. Al met al een heerlijke najaarsdag om lekker naar buiten te gaan. En de komende tijd blijft dat zo. Vanavond en vannacht is het aardig weer om een terrasje op te zoeken. Vannacht koelt het wel flink af naar zo'n 10 of 11 graden. Kan weer wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Wat morgenochtend weer snel oplost. En dan volgt er opnieuw een vrij zonnige najaarsdag. Met zonnige perioden, wat wolkenvelden. En met 21 of 22 graden is het gewoon heerlijk weer dit weekend.
0: Lekker. En weinig regen dan, Floris?
1: Inderdaad, ja. Voorlopig staat er geen regen op ons te wachten in onze provincie. Maandag en dinsdag ook twee vrij zonnige dagen met zeer aangename temperaturen. Het wordt dan nog een fractie warmer met 22 of 23 graden in de Achterhoek. Ook dan veel zonneschijn en weinig wind. Maar vanaf woensdag, dan krijgen we echt met herfst weer te maken. Als de wind naar het westen tot noordwesten gaat draaien, in kracht toeneemt en ook een aantal buien naar provincie Gelderland toeblaast.
0: Ah, kijk, dat is wel. Ja, ik snap dat veel mensen er niet blij mee zijn, maar ik ben wel weer toe aan een beetje regen, hoor. En dat is ook, wij hebben een nieuwe appelboom in onze voortuin gezet en die moet nog even een beetje wennen. Dus die is wel toe aan wat water.
1: Ja, dat komt goed uit, want vanaf 7 oktober, vanaf de woensdag, draait de wind dus en worden er met regelmaat regenzones en buien aangevoerd. En dat gaat dus ook gepaard met wat lagere temperaturen van zo'n 15 of 16 graden overdag.
0: Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, hè. Tot de volgende keer.
0: Blijf je zo nog even voor Jan en Cindy?
1: Jazeker.
0: Oh, gelukkig, want anders moet ik het weer gaan vertellen. Dat weet ik niet zo goed. Jij kan het veel beter dan ik.
1: Dankjewel en tot straks.
0: Nou, tot straks.

0: Arthur's Name, Christopher Cross hoorde je op Radio Gelderland. Het hele leuke is, als wij hier bij de radio hebben het hier twee verschillende studio's. En de studio waar Jan en Cindy verblijven, dat noemen we graag het penthouse.
1: Zeker, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik kan een beetje bij jullie het penthouse inkijken. Wat zaten jullie nou net te keuvelen met elkaar?
1: Oh, we keuvelen altijd met elkaar.
2: Gisteren had ik een Zumba-demonstratieles.
0: Oh.
2: Waar ik zelf aan meedanste. Dat liet ik Jan even zien hoe het eruit zag.
1: In haar pakje. Ze heeft een Zumba-pakje.
0: Ja, en beviel dat, Jan?
1: Jazeker, ja.
0: Ja.
1: Ik stond op het punt om mee te doen, maar toen kwam jij weer.
0: Ja, oh, wat onaardig van me dat ik dat verstoor. Ja,
2: dus ik liet dat even aan hem zien, hoe dat dansen er dan uitziet.
1: Ja, wij zijn naast collega's ook vrienden, dus dan deel je dingen. Hè?
0: Ja, dan deel je dat soort dingen met elkaar. Nou, eerlijk toegegeven, Cindy, ik heb echt twee linkervoeten, dus ik denk niet dat dat wat voor mij zou zijn.
2: Dat je wel iedereen kan meedoen, echt waar. We hebben deelnemers van 20 tot in de 80. En iedereen doet op zijn eigen niveau.
1: En zo'n pakje zou jou heel goed staan, Joy.
0: Ja, het is wel lekker tekenend, maar goed, dat kan ik hebben.
1: Zeker.
2: Kleurrijk.
1: Als iemand het kan hebben, Joy.
0: Ja, bedankt. Hey, zometeen weer de hoop op zaterdag. Ja. En er waren al een hoop speculaties over het koekje van de week.
1: Ja, speculaties inderdaad. Ja, het is speculaas, maar ik heb daar straks slecht nieuws over.
0: Oh jee.
1: Dat is de cliffhanger. Ja. Het is niet goed.
0: Het is niet goed.
1: Nee. Eigenlijk, als je het in twee woorden moet samenvatten,
2: van de bakker. Ja.
1: Niet goed.
0: Niet goed. Ja. Nou, ik vind het spannend. Maar ja. Ik vond hem best lekker.
1: En nog een cliffhanger. Hanger. Ik ben van de week ontslagen.
0: Ja. Nou, ik weet niet wat ik meemaak.
1: Maar waar en door wie? Ik ga het allemaal straks vertellen.
2: En bij mij was het vannacht drama. Dat is ook alweer. Het zijn allemaal. We hebben zoveel te vertellen straks.
0: Nou, je hoort het. Goede tijden, slechte tijden is er niks bij.
1: Nee.
2: Het is allemaal real life. Het is allemaal echt gebeurd ook. Hè?
0: Nou, jullie moeten gewoon met z'n tweeën een real life soap. Lijkt me enig.
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Zometeen Jan en Cindy. En dit is Alain

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten. Albert Heijn.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
13: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Na papa.
1: Papa.
0: Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Aan het begin van alweer een nieuwe aflevering van De Hoop op Zaterdag.
2: Heerlijk, dat we überhaupt hier gekomen zijn vandaag is toch weer een wonder.
0: Hè? Dat mijn pasje het nog deed.
2: Ja, ook.
0: Ja, dat ik er overal ontslagen.
2: Ja, ja, ja, want laten we dat meteen maar eventjes... Ja. Jan, je zit er erg mee. Wat is er gebeurd?
0: Ik kreeg van de week een telefoontje van de hoofdredactrice van De Margriet.
2: Want voor De Margriet schrijf jij al 4 jaar een column.
0: Ja.
2: Elke week.
0: 200 al.
2: Ja, 200 columns. Ja.
0: Er is een restyling aan het begin van volgend jaar en je raadt het al.
2: Ach,
0: een frisse wind, dat soort termen.
2: Je bent te oud of wat is het?
0: Er moet een frisse wind.
2: Ja, ja,
0: ja. Dus nou gaat mijn column weg.
2: Ach, en dat vind je, wat vind je daarvan?
0: Nou, verschrikkelijk.
2: Ja?
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Is dat mijn man mij heeft getroost van de week. Anders had ik nu in bed gelegen, onder de dekens.
2: Ja, voor de mensen die die column niet lezen, wat schrijf jij in die column?
0: Het gaat over ons, over Koen en mij, wat we allemaal meemaken.
2: Ja, en dat is nogal wat.
0: Dat is heel veel.
2: Ja.
0: En heel interessant, vind ik zelf.
2: Maar Jan, je kan ook gewoon zeggen, weet je, ik ga het gewoon lekker zelf doen.
0: Dat ga ik doen.
2: Ik begin gewoon lekker een Substackje.
0: Ja, dat ga ik doen. Dus het nieuwe jaar zit ik op de Substack.
2: Ja,
0: ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ja, ik heb jou geïntroduceerd in Substack. Dat is hartstikke leuk. Een soort eigenlijk eigen uitgevertje ben je dan. Hè?
0: Zo lekker modern.
2: Kun je abonneren op jou?
0: Doe ik dan weer helemaal mee?
2: Dan ben je zo, dan loop je voorop, Jan.
0: Ben ik dan hot?
2: Enorm. Dan ben je weer helemaal van jouw tijd.
0: Hot and happening.
2: Ja, zo is het.
0: Dat is het.
2: Nou, ik heb ook meteen een drama te delen.
0: Ja.
2: Zal ik dat nu doen of zullen we het even bewaren?
0: Dat is zo'n uitgebreid drama dat we daar straks even apart bij stilstaan.
2: Ja, want het is wel een drama.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: En er is water mee gemoeid.
2: Ja, zeker.
0: Laat ik
2: nattigheid.
0: Dat
2: we voelen nattigheid. Maar eventjes, wat gaan we vandaag eigenlijk doen? Jan?
0: Nou, tussen die ellende door. Ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdag. Mok, het Gelderse nieuws, het uitgebreide weer in de Schroothoop, het stoomlied van Ed en Willem Beven. Daar zou jij wat aan hebben, denk ik.
2: Zeker.
0: Het koekje van de week en de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: 1963, Cliff Richard en Lucky Lips. Het probleem van Cindy kan ik met twee woorden omschrijven. Daar gaan we het er even over hebben. Niet goed.
1: Nee.
0: Het is niet goed.
1: Nee, het is echt niet goed.
0: Niet goed.
1: Echt niet.
0: Nee.
1: Vannacht, denk ik, horen we toch? Ja. Staat er nu iemand te douchen?
0: Ja. Half vijf was het, hè?
1: Half vijf, ja. Er was een waterleiding gesprongen.
0: Oeh, ja.
1: Echt waar. Ik wist niet dat er zoveel water... gewoon echt gutsen tussen de tegels. Het was in de douche, maar het ligt wel tegen een andere wand aan... waar in een houten vloer ligt.
0: Aan de andere kant zit de hal.
1: Ja, ja, en het is echt... Het is aan alle kanten spookt het eruit.
0: Ik zie jou hysterisch door dat huis rennen.
1: Ja, dus waterleiding dicht.
0: Ja.
1: Spoed gebeld, zo'n spoedhulp en zo. Dan die belde vanmorgen om 8 uur is terug. En weet je wat die man zei?
0: Hmm.
1: Nou, dan moet u de hoefkraan dicht draaien.
0: Oh, wat een slimme tip.
1: €400, hè?
0: Ja, dat was al
1: €400. En misschien komen ze dan wel langs.
0: Ja.
1: Maar dan moet, denk ik, ja, dat had ik zelf ook wel verzonnen... dat ik de hoofdkraan dicht moest.
0: Ondertussen.
1: Maar ja, geen water, geen douche, geen toilet, niets. Nee,
0: geen thee.
1: Ja, en ik ben bang voor alles nu dat allemaal kapot gaat. Oh. Maar goed. Wordt vervolgd, hier hebben we nog weken plezier van, denk ik.
0: Ik leef met je mee.
1: Maar ik ben er.
0: Straks het spelletje nu, Everything, hier.

0: zendmast deint een beetje mee op het dak.
1: Heerlijk.
0: Maak een boublé.
1: Je zal toch maar gezegend zijn met zo'n stem.
0: Ach, en dan met zo'n orkestwerk.
1: Och.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Ja.
0: Ik zou zo graag zanger willen zijn en dan met zo'n orkest in een concertgebouw.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, je weet hoe ik zing.
1: Ja.
0: Dus dat zit er niet in, helaas. Wat we wel kunnen doen, is Tom al wakker eigenlijk?
1: Ja, die was een beetje lui vanmorgen.
0: Ja, ja, ja. Heeft hij de brokken gehad?
1: Ja, heeft de brokken.
0: Nou, dan moet het kunnen. Ja, zoek. Kijk, die blaft. Ja,
2: ja. Ontdek ons plekje.
0: Hij is wakker. Tijd voor het spelletje op zoek naar een dorp of een plek. Ergens is onze fraaie provincie te winnen, de enige echte mok.
1: Ik laat hem nog even zien voor de mensen thuis.
0: Dat staan we er goed op, hè?
1: Prachtige mok.
0: Ja. Mooie kleuren. Heerlijk. Als je die wil winnen, dan moet je mede straks naar jan@gld.nl. En dit zijn de aanwijzingen.
1: Tot halverwege de 20e eeuw was dit een typisch Veluws boerendorp dat inmiddels wel onherkenbaar veranderd is.
0: In de omgeving van dit plekje werden vanaf de jaren 20 diverse villa's en landhuizen gebouwd, waaronder een bekend rijksmonument.
1: En de laatste aanwijzing voor nu. Door de ligging in het bos en aan de heide is het tegenwoordig een druk bezochte recreatieplek met veel campings, hotels en restaurants. Ja, dat zijn er heel wat op de Veluwe natuurlijk, hè?
0: Desondanks, toch
1: raden al een maar.
0: Eureka momentje hebben. En denk, ik weet het. Snoepduikje naar je telefoon. En mailen naar jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plekje.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En ondanks dat het lastig is, zie ik toch een paar goede oplossingen.
1: Ja, nee, dat komt zeker.
0: Het komt op gang.
1: Maar we gaan dadelijk nog meer aanwijzingen geven. Dus,
0: Jan@gld.nl met je telefoonnummer. Dit is het geluid van mislukte koekjes.
2: Ja. Het koekje van de week.
1: Maar ze zijn van de echte bakkers.
0: Ja, bij dag en douw. Stond ik dus bij de bakker vanmorgen om koekjes te halen. Ik denk, ik haal ze niet bij de supermarkt.
1: Nee.
0: Het gaat om speculaasjes. Ik haal de echt.
1: Ja, ze moeten knisperig en bros zijn.
0: En aangezien ik gul ben en ruim uitdeel, 2 pakjes.
1: Ja.
0: Ja, ik doe pakje 1 open vanmorgen van de echte bakker in Urgelen.
1: Even voorproeven.
0: Ja, even voorproeven. Klein hapje.
1: Lekker.
0: Oud. Taai.
1: Oud?
0: Ja, oud en taai.
1: Oh.
0: Ja. Doe het tweede pakje open, zitten allemaal stukjes in. Het is een soort koekruimelachtig iets.
1: Bij de echte bakker.
0: Bij de echte bakker. Nou, ik denk, €5 per pakje. Denk ik.
1: Ja.
0: Het is werkelijk.
1: Ja, nou.
0: Maar speculaasjes zijn desalniettemin wel lekker.
1: Hartstikke lekker, ja. Dat komt natuurlijk ook omdat er al die lekkere ingrediënten in zitten. Als kruidnagel, nootmuskaat, gemberpoeder, kardemom, witte peper, bastardsuiker. En weet je wat het allerlekkerste is om zo'n speculaasje van de bakker?
0: Ja.
1: Op een anijskrol te leggen.
0: Moeten ze wel vers zijn.
1: Een anijskrol, weet
0: je wat
1: dat is?
0: Een anijskrol, wat is dat?
1: Ja, dat is typisch Brabants. Dat is een soort bolletje.
0: Ja.
1: Maar dan met anijs erin. Het is net wat smeuiger. Het zit een beetje tussen een bolus en een wit bolletje in. Maar dan met anijs.
0: Ja.
1: En dan zo'n krokant broskoekje erop. Ja,
0: ja. Dan moet je niet die ouwe hebben.
1: Lekker, nee. Ja. Nee, echt niet jou.
0: De koekjes van vandaag kan ik weer in 2 woorden samenvatten.
1: Ja.
0: Niet goed. Gewoon niet goed.
1: Maar wat zitten de mensen?
2: Van de week.
0: Zit wel suiker in.
1: Ja, dat wel.
0: Heel veel suiker.
1: Heel veel suiker.
0: Wie zijn die artjes?

0: 1969, die Archies en Sugar Sugar. Hoe is het met de mail?
1: Nou, dat loopt goed vol. Ik ben goed druk. Ik krijg ook van nog reactie op dat bolletje waar ik het over had.
0: Ja?
1: Meneer of mevrouw van Straten, een sneetje brood met een beetje boter en speculaas is ook lekker.
0: Ja,
1: zeker. Maar zo'n krol is toch wel nog lekkerder.
0: Het is allemaal niet light, volgens mij.
1: Nee, mag. Hè?
0: In het weekend tellen de calorieën niet.
1: Zo is het.
0: Vroeger al.
1: Nee, ja.
0: Straks het nieuws met Cindy nu. Coda Grome.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Exact 10:30, kijken even naar wat temperaturen. Apeldoorn 11,6 en Hummelo 14,1. Het weer en de hoofdpunten met Cindy.
11: Ja, hoe zit het met het weer? Nou ja, goed, het is vanmiddag en nu ook nu trouwens al best wel wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden vandaag. Dat is toch fijn. Wat hoofdpunten: ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem wil volledig meewerken aan het onderzoek naar misstanden rondom onder meer spermazaaddonatie. Het ziekenhuis reageert ermee op de aankondiging van het kabinet van een onderzoek naar de vele onthullingen over frauderende artsen, massadonoren en fouten bij vruchtbaarheidsklinieken. Een oud-gynaecoloog van Rijnstaat gebruikte jarenlang zijn eigen sperma als donorzaad. En op 60 Nijmeegse wegen is de maximale snelheid afgelopen maand verlaagd van 50 naar 30 km per uur. We zijn eens even gaan kijken hoe dat gevallen is. Nou, er is wel begrip, maar veel mensen zijn ook kritisch omdat het voelt alsof iets is afgenomen. Wil je er meer over weten? Kijk dan vooral op gld.nl of in de Omroep Gelderland-app.
12: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
13: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: De hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: De Dancing Queen van ABBA zit hier in de studio.
1: Ik krijg meteen een reactie. ABBA is altijd goed van een luisteraar.
0: Ik zit met de Zumba koningin van Brabant.
1: Ja, zo is het.
0: Even een vriendelijke groet aan Margot.
1: Ja, die stuurt een berichtje aan jou.
0: Ja.
1: Hé, gisteren cursus gehad met jou en Koen. Nu voor de buis. Kijken en luisteren naar je programma samen met Cindy. Zullen we even zwaaien naar Margot? Even, ja,
0: dag,
1: hallo.
0: Dag Margot. Wat gezellig, Margot van Dijk. En er was nog meer mail over jou. Ja, ondergelopen huis.
1: Oh ja, Connie die geeft me sterkte. En ik krijg net nog wat extra foto's dat ook beneden er nu van alles nat is. Bij de toilet.
0: Ik vind dat je zo rustig zit.
1: Ja,
0: alles.
1: Nou ja, wat kan ik doen?
0: Laat het los.
1: Maar er komt om 11:30 van... monteur, oh, begrijp
0: dat,
1: ik.
0: Dat is goed.
1: Een loodgieter. Ja.
0: Dan komt het allemaal goed.
1: Nou, dan krijgen we nog een... Simone die zegt, na alle rampen en rampjes zit je er toch nog puik bij vandaag.
0: In haar nieuwe blouse.
1: Ik zag jou en Jan van de week op tv nog een rubber soort Ghostbusters pak in de vijver zakken, Jan.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, altijd bezig met wat nieuws.
0: Ja, ik kan veel hebben.
1: Ja.
0: Ja, dat is een waterpak met laarzen, daar ben ik de vijver mee.
1: Dus weet je, als die column bij de Margriet niet meer doorgaat, dan ga je gewoon andere dingen doen.
0: Dat doe ik al, hè.
1: Ja.
0: De aanwijzingen. Tot halverwege de 20e eeuw was dit een typisch Veluws boerendorp dat onherkenbaar veranderd is.
1: In de omgeving van dit plekje werden vanaf de jaren 20 diverse villa's en landhuizen gebouwd, waaronder een bekend rijksmonument.
0: En door de ligging in het bos en aan de heide is het tegenwoordig een druk bezochte recreatieplek met heel veel campings, hotels en een paar hele goede restaurants.
1: Nou, nog maar een extra aanwijzing erbij. Een bekende bezienswaardigheid is het voormalig onderduikerskamp Verscholen Dorp aan de Pas Opweg.
0: Ja, mocht je de mok willen winnen, mail terstond naar jan@gld.nl. Uiteraard, met je telefoonnummer, dan stappen wij op de trein.
2: Ontdek ons plekje.

0: express loopt langzaam binnen. Perron 2.
1: Nou, Amsterdam maar niks, hè? Dus de Amsterdam Centraal moet je niet naartoe. Het is allemaal afgesloten dit weekend.
0: Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, ze zijn gewoon aan het renoveren en zo.
0: Oh ja, er wordt overal gerenoveerd in
1: Nederland. Ja, alles. Maar het is nodig.
0: Dat denk ik ook. Crosby, Stills en Nash waren het. Young had een ATV-dag, denk ik. Dat kan je wel eens hebben. Waar moeten we het nog over hebben? Oh, jouw kofferbak stond open vanmorgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is een lieve collega die zei van, heb jij zo'n auto? De kofferbak staat open.
0: Het hele huis is ondergelopen en dan zoef je hier elektriciteit doet het ook niet volgens mij thuis.
1: Nee, mijn laadpaal doet het ook steeds niet. Het is echt, jongens. Het is, ik heb behoefte aan allerlei handige mensen.
0: Ja, ja.
1: Ik kom maar je kan ze niet vinden.
0: Ik kom je vanmiddag helpen. Ja. Nou, handig. Straks het weer, nu de Beatles. It is from me to you.

0: Van kort na de uitvinding van stereo, denk ik. De Beatles en From Me to You, ze zaten aan de rechterkant.
1: Ja, ja, ja, en bij mij aan de linker, dan heb ik mijn koptelefoon.
0: Oh ja, ja. Links zat bij mij de mondharmonica.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, en op schuif 6, even voor de, voor de technische
1: geïnteresseerde. Fijn dat je ons helemaal
0: meeneemt. Ja, ik heb je helemaal mee in de techniek. Ja. Zit Floris, goedemorgen Floris. Van je af wordt harder, hè?
1: Floris.
2: Inderdaad, ja.
1: Ja,
2: een hele goede morgen, daar ben ik.
0: Ja, daar ben je. Ja, normaal zit je op schuif 7. Maar...
2: Inderdaad, ik kom er niet in dit keer. Nee, dus daarom heb ik 6 geprobeerd.
0: Zo'n dag is het.
2: Ja.
0: Dat is allemaal niet goed. Maar wat wel goed is, is het weer gelukkig.
2: Ja, het ziet er prachtig uit vandaag. De zon schijnt met regelmaat en er trekken velden met hoge bewolking over momenteel. En daarbij ligt de temperatuur al op zo'n 15 of 16 graden. Er staat weinig wind uit de noordwestelijke richting. Ja. En vanmiddag ziet het er ook heel aardig uit in de provincie. Want de zon schijnt... En er trekken dus wat dikkere sluierwolken over. Het wordt vrij warm voor de tijd van het jaar met 21 of 22 graden.
0: Ja, op het dak hier is het 15 graden bij de zendmast. En morgen ook een aardige dag volgens mij, hè?
2: Ja, morgen ook een schitterende dag. Wel moeten we dan rekening houden met wat dikkere bewolking in het noorden van de provincie. In het zuiden schijnt de zon met regelmaat en wordt het aangenaam warm met 21 of 22 graden. In de loop van morgenmiddag wordt het alleen maar zonniger vanuit het westen. Dus dat belooft heel veel goeds voor een mooie wandeling in de natuur.
0: Ja.
2: Ook dan weinig wind uit een westelijke richting. Dus een topdag in provincie Gelderland.
0: Ja, wij wonen in het bos. Ik zie dat er wel steeds meer blaadjes naar beneden dwarrelden.
2: Inderdaad, ja, de nachten worden natuurlijk een stuk langer. En verlopen ook behoorlijk fris, met waarden onder de 10 graden. Sowieso kan er 's ochtends vroeg wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Maar die nevel of mist die brandt wel snel weg in de loop van de dag... als de zon erbij komt. En dat geldt ook voor de maandag en dinsdag.
0: Ach, wat
2: ook dan weer vrij warme dagen voor de tijd van het jaar... met 21 of 22 graden.
0: Ach.
2: En vanaf woensdag dan slaat het weerbeeld om... als de wind naar het noordwesten draait.
0: Nee. En wat komt er dan?
2: En dan komen er heel veel buien naar Gelderland toe.
0: Nee.
2: En dat betekent een beetje een begin van een herfstachtige periode.
0: Ja. Raad eens wie er woensdag op een vliegtuig stapt.
2: Ik...
0: Jij ook al?
1: Nou ja, wat is dit nou?
0: Waar ga jij naartoe?
2: Ik ga naar Italië dan.
0: Oh, wat heerlijk. Wij gaan naar Portugal vanaf Rotterdam.
2: Oh, wat heerlijk. Ja, daar is het fantastisch weer.
0: Ja.
2: Maar het oosten van Spanje moet wel rekening houden met fikse buien. Dus als je daar naartoe gaat, moet je daar echt rekening mee houden.
0: Zuid-Portugal, dus dat gaat goed.
2: Oh, wat heerlijk.
0: We blijven vrienden. En veel plezier in Italië.
2: Dankjewel. Tot de volgende keer, hè.
0: Dat was Floris van Weerplaats.

0: Starbuck en Moonlight Feels Right.
1: Wat was nou die andere ook alweer van Starbuck?
0: You Got to Know.
1: Oh ja, dat is ook zo leuk.
0: Ook een leuke plaat.
1: Ja, leuk plaatje.
0: We hadden een fotoshoot bij ons thuis deze week.
1: Nou ja.
0: Want mijn man komt
1: wat
0: dan
1: maak
0: nog...
1: Maak je toch allemaal mee?
0: Ja, Koen komt nog in de Margriet.
1: Oh, dat nog wel. Er komen veel reacties op trouwens. Mensen die zeggen, we gaan hem gewoon niet meer lezen.
0: Nou, dat
1: of,
0: is een beetje onzin natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik kom er nog 12 keer in tot aan het eind van het jaar. En de bijna laatste aflevering van het jaar, daar zit Koen in de rubriek Hij Van.
1: Oh ja.
0: Ja. Hij moest foto's van gemaakt worden. Ja.
1: Ja.
0: Dus hij ging in de visagie bij ons thuis. Ja, het was zo leuk.
1: Ja. En wat voor foto's zijn dat dan?
0: Ja, een beetje glossy.
1: Oh ja, ja. En dan jullie bij elkaar of alleen hij?
0: Ja, alleen hij, want het gaat om hem. Ja.
1: Oh, en waar wordt hij dan gepositioneerd? In de luie stoel of aan het werk? Of?
0: Wandelend door de kamer ook. Het zag er echt prachtig uit.
1: Oh, ja. Wandelend door de kamer.
0: Ja, want dan kunnen ze actieshoots doen.
1: Oh ja,
0: het is
1: wel ongekend wat je allemaal een glamorous leven hebt.
0: En ik zat dan trots als een pauw op de bank dat allemaal te aanschouwen. Kijk, mijn mannetje is gaan, dacht ik. Eind van het jaar in de Margriet. Nu tot aan het nieuws deze heerlijke van de Eagles. Even lekker tot rust komen. Met een peaceful, easy feeling.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
7: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
17: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
16: Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
17: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: waarschijnlijk wordt dat ook de manier om je te transporteren in jouw huis.
1: Ja.
0: Een bootje.
1: Het wordt er alleen maar erger op allemaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Komt allemaal goed.
1: Ja, het is zo machteloos, hè? Zo 100 kilometer verderop.
0: Ja. Ja. Even voor de mensen die later hebben ingeschakeld. Het huis van Cindy staat blank, want er is een waterleiding gesprongen.
1: Een waterleiding in de muur gesprongen.
0: In de muur gesprongen. Ja. Maar het komt goed, over een jaar lach je erom.
1: Als ook op de begane grond nu al water ligt, terwijl het op de eerste verdieping is gebeurd, dan denk je toch, wat is er dan? Waar in de muren zit het?
0: Het komt goed. Om 11:30 komt de loodgieter, heb je net gehoord. Dus. We houden jullie op de hoogte.
1: Ja.
0: In dit uur het spel Ontdekkers Plekje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdagmok. Het Gelderse Nieuws, we hebben het koekje van de week. En in de Schroothoop het stoomlied van Ed en Willem Bever. En dat heerlijke liedje komt uit 1970.

0: La, la, la.
1: Ik en zo flauw.
2: Ja, maar dat is vaak.
1: Want ik weet niet hoe het eindigt. Nou, la la la la la, papa papa papa.
2: Tegenwoordig zit vaak aan een liedje ook gewoon een einde. Tegenwoordig.
1: Gelukkig.
2: Is dat beter dan vroeger? Want toen werd er een fade-out.
1: Ja, vind ik zo lelijk.
2: Tegenaan geplakt.
1: Ja, zo lelijk. Ja.
2: Maar wel een lekker liedje.
1: Dat wel.
2: Music Watch Girls Prize van Andy Williams. We zijn weer toe aan het spelletje.
3: Ontdek ons plekje.
2: Op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op Zaterdag mok. Die prachtige mok die iedereen
1: Ik zal hem nog maar een keertje dan laten zien. Hè? Kijk eens hoe mooi.
2: Ach, we staan er zo mooi op.
1: Leuk.
2: Dit zijn de aanwijzingen. Tot halverwege de 20e eeuw was dit een typisch Veluws boerendorp dat onherkenbaar veranderd is.
1: In de omgeving van dit plekje werden vanaf de jaren 20 diverse villa's aan landhuizen gebouwd. En in een heel bekend rijksmonument staat er ook.
2: Door de ligging in het bos en aan de heide is het tegenwoordig een druk bezocht recreatiepark. Een recreatieplek zelfs met veel campings, hotels en restaurants.
1: Een bekende bezienswaardigheid is het voormalig onderduikerskamp Verscholen Dorp en de Pasopweg.
2: Ja, er komen nieuwe aanwijzingen bij. De naam van dit plekje verwijst naar de vier bossen die rond het dorp liggen.
1: Ja, de laatste aanwijzing. Het valt onder de gemeente. Rapapa.
2: Papapapapa.
1: Nunspeet.
2: Nou, nog niet weet, dan weten wij het ook niet meer. Jan@gld.nl met je telefoonnummer als je die prachtige mok wil winnen.
3: Ontdek ons plekje.

0: How Deep Is Your Love. Wat een lekker liedje.
1: Ja.
0: Ik word er helemaal vrolijk van.
1: Ja.
0: Ja. De mail gaat trouwens voortreffelijk. We hebben altijd warm contact met onze luisteraars die alles met ons delen.
1: Ja.
0: Zo heeft Ineke Meiboom gezegd dat ze aan een Zweeds koekje zit.
1: Ja, ik heb hier ook een heerlijk van Jan, die een fotootje zelfs meestuurt. Ik denk dat dit bastonjekoeken zijn.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Het koekje bij de koffie. Hij woont in Hummelo, schrijft hij.
0: Hummelo, ja.
1: Uit Hummelo, jazeker. Ja.
0: En we hebben, even kijken, Wilfred van der Blom. En die zegt, we zitten aan een bakje koffie met een puntje stroopwafelvlaai.
1: Oh, en ik heb hier appeltaart ook nog eens een keer. Jongen, jongen, met slagroom.
0: Er wordt wat afgesnoept.
1: Wat heerlijk. En eentje, een vraag ook aan jou. Hebben jullie al wel eens Uggelusse verleidertjes gehad?
0: Ja, oh, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dat is diezelfde bakken van die abakken speculaasjes.
1: Het lijken kleine oliebolletjes met suiker omheen. Ja. Noten en room erin. Ja. Je moet er maar één per persoon halen, anders eet je alles op. Wel een caloriebom. Ja. Fijne uitzending.
0: 2000 calorieën
1: heerlijk
0: per Uggels verleidertje.

0: Heerlijk, Guy Mitchell en My Truly, Truly Fair.
1: Zeg, onze Tom, ja. Die veroorzaakt wat hoor, in de huiskamer.
0: Ja, die blaft in het introotje van het spelletje.
1: Die blafte heel veel. En het hondje van Zita, die heet Harry.
0: Harry, dag Harry.
1: Die blaft dan altijd even mee.
0: Harry zit.
1: En Harry braaf.
0: Ja, en dan rent hij ook door de kamer.
1: Ja.
2: Gered van de Schoothoek.
0: Dan gaan we weer een plaat die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. Deze zeker. En Cindy zou ze kunnen gebruiken, denk ik.
1: Ja, heel erg, ja.
0: Ed en Willem Bever.
1: Nou ja, zijn ze echt handig, Ed en Willem?
0: Ik weet het niet. 1970 was het jaar. Er was een groot popfestival in Kralingen. Weet je dat?
1: Nee,
0: dat weet je
1: natuurlijk
0: niet. De Beatles gingen uit elkaar in dat jaar. En Shocking Blue haalde met Venus de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitparade. Een Nederlandse band. De EO begint met uitzenden in dat jaar. En de Boeing 747 maakt zijn eerste vlucht. Die wordt nu uitgefaseerd. Kan je nagaan hoe lang dat geleden is. En Ed en Willem Bever hadden een hit met het stoomlied.
1: Heerlijk. Ja,
0: als mijn maan nog meer te goed staat.
1: Ja.
0: Het zijn figuren uit de Fabeltjeskrant. Ze waren technici van het grote dierenbos.
1: Ja.
0: Hoogjes
1: dicht. En gewoon goed bereikbaar ook. Dat is handig. Die niet via spoeddienst hoeft te bellen. Die waren er gewoon.
0: Ja, je ging even twee bomen en dan, dan waren ze daar. De stemmen waren van Ger Smit en Frans van Duschoot. Ja, allebei niet meer bij hen, helaas.
1: Ja.
0: En ze haalden met het stoomlied in 1970 de vijfde plaats in de top 40.
2: Gered van de Schoothoop.

0: Ed en Willem Bever. Oogjes dicht.
1: Ah, fantastisch toch.
0: Snaveltjes toe.
1: Ah, meer Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja, 75 jaar televisie gisteren.
1: Ja.
0: En daar waren zij een belangrijk onderdeel van.
1: Ja.
0: Ik realiseerde me met een kleine schok dat ik ook 33 jaar daarvan op de televisie ben geweest.
1: Oh, oh, oh.
0: Je ziet maar het niet nog, aan me.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, nee. Blijf dat zeggen vooral.
1: Ja, nee, young as ever. Je bent gewoon het voorbeeld van de moderne senior.
0: Ja, ik ben later maar niet gekikt, maar goed. Het zit nog steeds niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Nee. Hier is Tony Christie. Zingt over Amarillo. When the day is dawning.

0: Tony Christie, is this the way to Amarillo? We gaan straks gezellig met de crew van De Hoop op zaterdag.
1: De hele crew.
0: Het complete team gaan we een hapje eten. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Het gezellig om er bent. Ja. Carla ken je natuurlijk als Cindy.
1: Ja, natuurlijk.
0: En Marcel komt straks. Die ken je als ik er niet
1: helemaal
0: ben.
1: Helemaal
0: ons ploegje gaat straks gezellig lunchen. Dat vind ik zo leuk.
2: Hebben we er mooi weer bij.
1: Oh, we kwamen er wel net achter dat het vaste stekje is overgegaan naar nieuw eigenaar. En heeft een andere naam. En dat vindt Jan niet fijn. Want die neemt altijd hetzelfde.
0: Ja, de uitsmijter.
1: Ja.
0: Maar die hadden ze ook.
1: Ze hebben een uitsmijter. Ik heb het even voor je bekeken. Dus daar kun je gerust op zijn.
2: Helemaal iets vertrouwd.
1: Ja, toch?
0: Tot aan de hoofdpunten. Taylor Swift.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
6: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Het is 11:30, even naar wat temperaturen kijken. Bredeweg 14,5, Harderwijk, de binnenstad staat er tussen haakjes. Ja, okay. 16,5, de hoofdpunten van het nieuws en het weer met Cindy.
11: Ja, vanmiddag ook volop zon. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden en het blijft ook droog. Vanavond wel wat bewolking. Dan het nieuws. De politie heeft tijdens een grote controle 2500 blaastesten afgenomen in Ede. Daarbij werden 9 bestuurders betrapt. Het merendeel had alcohol gedronken, terwijl een enkeling toch nog wel wat drugs achter het stuur zat. Niet alleen automobilisten, maar ook scooterrijders en de bestuurder van een speedpedelec moesten een blaastest afleggen. In totaal werden er 25 agenten voor ingezet. En een 81-jarige vrouw uit Zevenaar is slachtoffer geworden van een oplichting door een nepagent. De oplichter haalde duizenden euro's van haar rekening nadat hij haar bankpas en sieraden had gefotografeerd onder het mom van politiehulp te zijn. Meer erover lezen? Ga naar gld.nl of kijk in de Omroep Gelderland-app.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
14: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
13: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
14: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
15: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
16: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Olivia Newton-John en John Travolta, you're the one that I want. Zagen de dames dat ik een kleine soepele swing in de heupen had?
1: Ja, steeds beter bij je. Ja, ja.
0: Lekker losjes, hè?
1: Ja, heerlijk. Los in de heupen.
0: We zijn er aan toe. We zijn toe aan de administratie. Zweetdruppeltje op het voorhoofd van Cindy.
1: Ja, het was leuk vanmorgen in de mail en in de app. 148 mensen hebben gereageerd.
0: Zo, hoeveel goed?
1: Ja, veel. 91.
0: 57 fout.
1: Nou, het is ook bovenkamer niks mis met
0: nee,
1: je.
0: Nee, dat gaat best nog goed. Ja. Ja. Wat voor soort slinger wil je?
1: En wat zullen we doen, Carla?
2: Nou, lekkere stevige.
1: Stevige slinger.
0: Ja, Carla is aangeschoven als Uber-jurylid. Die houdt in de gaten dat alles goed gaat. Een soort notaris ben je dan even.
1: Een soort van.
0: Ja. Zonder het salaris dat daarbij... Daar gaat hij. Ja. Hij staat stil, Carla.
1: Oké, en ik kijk.
0: Ja?
2: Het is 4?
0: Het is 4.
1: Nou, 4.
0: Ja. Een schokgolf gaat door de
1: denk
0: provincie.
1: Het ook, denk ik.
0: Ja. We gaan bellen met de winnaars.
3: Ontdek ons plekje.

0: stevig tempootje dit, hè? Zo'n soort brisk walk is
1: het. Wandelt, snel wandelen dit.
0: Een van de vele dingen die ik heb geprobeerd om af te vallen trouwens. Brisk walking.
1: Brisk,
0: dat is met stok en dan moet je heel snel...
1: Maar is dat iets anders dan gewoon...
0: Ja, dat gaat sneller.
1: Oh.
0: Het kwam van Oprah Winfrey af die tijd.
1: Oh ja, nu zijn we langs aan een skiapparaat.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Beneden te trekken, ja.
0: Het sherry-dieet was dan nog wel gezellig. We gaan bellen met de winnaars. Wie is het eerste die we gaan spreken?
1: Dat is Hilly Fransen.
0: Hilly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ontzettend gezellig dat je erbij bent.
2: Dank je.
0: Dank je. Ja, ja. Hoe zit je erbij?
2: Oh, heerlijk, aan tafel.
0: Aan tafel. Heb je de koffie al binnen?
2: Al lang.
0: Al lang zelfs, ja. Wat was het koekje vandaag?
2: Oh god, weet ik niet. Oh, dat weet ik echt niet meer.
0: Dat weet je niet meer. Wij hadden oudbakken speculaasjes.
2: Oh ja, dat was het. Ja, ja. Ja,
0: ja. Mogen we de oplossing even horen?
2: Vierhouten.
0: Het sympathieke, pittoreske Vierhouten.
1: Ja, correct. Op de mooie Veluwe. Jazeker, ik vind het een applaus waard.
0: Applaus.
1: Ja!
0: En de tweede, Cindy.
1: Dat is Gerry van den Brinken. Gerry was een beetje zenuwachtig.
0: Is dat zo, Gerry?
3: Oh, dat realiseer ik me niet zo.
1: Ja, je vond het wel een beetje spannend, toch?
3: Ik had het niet verwacht.
1: Ja, nee, dat was het, ja.
0: Ineens zit je in zo'n groot programma. Ik kan me best voorstellen.
3: Ja.
0: Hoe zit jij erbij?
3: Aan tafel.
0: Ook aan tafel. Iedereen zit aan tafel tegenwoordig.
3: Ik moest toch even wachten. Dus,
0: weet jij nog welk koekje je had vanmorgen?
3: Ontbijtkoek.
0: Ontbijtkoek, met een likje boter.
3: Met boter.
0: Ja, ja, ja, ja. Je realiseert je dat je leven nooit meer hetzelfde wordt, hè?
3: Klopt, ja.
0: Want wat gaat er gebeuren?
3: Ik krijg de mok en moet mijn verzekering verhogen.
0: De verzekering verhogen.
1: Zo is het.
0: Ja. En je krijgt applaus. Het is toch fantastisch?
3: Altijd leuk, ja.
0: Zeker, zeker. Hilly, wat ga jij nog doen vandaag?
3: Even naar een herfstmarkt hier in de buurt.
0: Oh, en waar is hier in de buurt?
3: Mag ik het adres noemen?
0: Ja, voor mij wel.
1: Ede, toch? Ja.
3: Krommesteeg 32 in Ede, bij een boerderij. Ja. Daar is een heerlijke herfstmarkt en daar wilde ik even gaan kijken.
0: Als je Hilly in het echt wil zien, moet je dus daar naartoe.
1: Ja, nou, wat gezellig.
0: En Gerry, wat ga jij nog doen?
4: Genieten van het mooie weer.
0: Ja, buiten zitten lekker. Heb je een tuin?
4: Jazeker.
0: Lekker in de tuin vanmiddag.
4: Absoluut.
0: De laatste onkruidjes weghalen. Hartelijk dank allebei.
3: Ja, graag gedaan.
0: Mooie dag. Alle luisteraars, hartelijk dank. En het goede nieuws is, misschien kunnen jullie dat in koor doen, dames.
1: Volgende week doen we het gewoon weer.
5: Ontdek ons plekje.

0: Bruno Mars is Zumba waardig, volgens mij.
1: Absoluut, het is wel een pittige dan, hoor.
0: Ja,
1: want je hebt rustige liedjes, een bachata bijvoorbeeld. Ja. En je hebt de salsa's en je hebt ook de pittige.
0: Ja, bij deze loop je de kans dat je uit je pakje scheurt, denk ik.
1: Nou ja, het ligt eraan welke dans je doet natuurlijk. Ja.
0: Carla nog steeds niet op Zumba, denk ik.
2: Nee hoor, nee.
0: Nee. Je gaat verhuizen.
2: Ja, het komt steeds dichterbij, ja, inderdaad. Ja. Naar het prachtige... Tessel. Nog 12 dagen, dan krijgen we de sleutel.
0: Doos ingepakt.
2: Doe niet anders. Het zijn echt de laatste verhuisloodjes.
1: Even naar je nieuwe huisje zitten kijken. Prachtig.
0: Toch heerlijk.
1: Ja, mooi. Ja, een droom. Mooi.
0: Het mooie uitzicht. Prachtig.
1: Heerlijk.
0: Walking My Baby Back Home is hier. De stem van George Benson.

0: Snowbird van Anne Murray. En daarvoor Walking My Baby Back Home van George Benson. Je had een bepaalde associatie
1: bij
0: met Snowbird.
1: Denk ik aan, mag het woord misschien meer, bejaarden, zeg maar, die dan in Amerika Florida overspoelen in de wintertime.
0: Ja, precies. En wat versta je precies?
1: Onder bejaarden.
0: Onder bejaarden.
1: In Amerika zijn het vaak, die komen iets, die hebben iets meer centen.
0: Ja, maar hoe oud zijn ze dan?
1: Ja, Jan.
0: Je mag nu nog mee,
1: met een kleurspoelinkje waarschijnlijk. Ja, en die hebben dan zo'n capje. En dan gaan ze golven. En in zo'n golfkarretje zitten ze op die resorts. En dan klagen kunnen ze ook. Ja, ja. Ik heb ze meegemaakt, hoor.
0: Ik ben een actieve bejaarde.
1: Ja, jij bent zeker geen snowbird. Nee, hoor.
2: Het duikt gewoon de vijver nog in.
0: Fresh out of love. Hier is

0: Wat een heerlijk liedje. Randy Edelman schrijft vooral heel veel filmmuziek. Dit was een van zijn spaarzame hitjes, Fresh Out of Love. We zijn bijna aan het eind van de show. Xandra is binnen.
1: Het is één grote harem heb je bij
0: ja,
1: je. Hè?
0: Het is, ja, we zouden een girlband kunnen beginnen eventueel. Ja.
2: En dan word jij de manager dan.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Daar waar het geld is, ja. Ja. Okay. Xandra, wat zit er straks in jouw show?
2: Ja, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Je krijgt ze gewoon allemaal cadeau. Eén voor één druppelen ze binnen en dan is het nog niet eens 12 uur.
0: Precies.
2: Jan, het is de week van het eten. Ik ben benieuwd, is er bij je in de familie de hoop één groot familierecept wat nog steeds gemaakt wordt?
0: De bruine bonen.
2: Dat vind ik wel heel lekker.
0: Bruine bonen met een spekkie en dan een beetje een augurkje er doorheen en een uitje.
1: Uitje, ja. Lekker.
0: Oh, ja. Een kruimig aardappeltje.
1: Nog een appeltje erdoor?
0: Appeltje erdoor zou kunnen.
2: Ja. Klinkt goed. Lekker herfstig recept eigenlijk.
0: Ja, lekker.
2: Nou, daar gaan we in Gelderland naar op zoek. Het beste familierecept van de provincie.
0: Oh.
2: En de beste krijgt een etentje voor twee. Dat dan weer wel buitenshuis. Maar misschien staat tegen die tijd dat recept dan ook op het menu.
0: Ja, wat dus is jouw recept eigenlijk?
2: Mijn recept is niet echt heel Nederlands. Het is pasta chorizo. Dat eet iedereen bij ons. En dat is dan een beetje de norm. Dat iedereen het eet, is het een gedeeld recept.
0: Ja. En Carla?
3: Ik ga voor Rotti.
0: Rotti. En Cindy?
1: Wat ik heel lekker vind en heel makkelijk, dat is flammekoek.
2: Nou, ik ben benieuwd vooral een overkill aan appeltaartrecepten. Want daar heeft iedereen er wel een van, toch?
1: Ja.
0: We gaan met z'n allen de auto in. We gaan lekker lunchen met de crew. Marcel is er nog niet, maar die zal zo wel komen. Namens het complete team, we zijn pas over 3 weken weer terug met de hoop op zaterdag. Een mooie

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl. Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 19 minuten vertraging. We gaan zo even buurten en daarin staan familierecepten centraal. Denk vast even na wat een mooi recept is uit jouw familie of misschien wel een buurtrecept.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
18: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
19: Even buurten. Met Xandra.

Patricia Paai op Radio Gelderland met Saturday Nights. En die zijn natuurlijk heerlijk. Vanavond ook vast weer. Maar eerst gaan we even buurten. Een kijkje in de buurten van Gelderland. En daarbij ontkomen we vandaag niet aan Dierendag. En hoe leuk, we nemen een kijkje in dieren. Dat leek me een goeie. Is er bij jou thuis een favoriet familierecept? De pompoensoep van oma of de zelfgemaakte friet? In de week van het eten wordt het beste grootoudersrecept gezocht en beloond met een etentje, hoor je na 12:30 meer over. Over een maand branden er 1900 kaarsjes in Zevenaar. Daarbij is buurthulp nodig, want dat gaat natuurlijk niet alleen aansteken. Leuk dat je meebuurt. Muziek krijg je erbij. Tot 2:00 in alle soorten en genres. Zometeen dus een kijkje in dieren. Daar zit een bedrijf met een dierennaam overigens. Misschien weet jij al welke. Dat naar Simply Red met Stars uit 1991.

0: Simply Red op Radio Gelderland. Het is 12:12. Ja, morgen is het Dierendag. Het is je niet ontgaan. Alle dieren krijgen dan extra aandacht. En in dat licht moeten we eigenlijk in één Gelderse buurt zijn. Bij Gazellen in Dieren. René Kuppen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marijn.
0: René, hoe lang werk je al bij Gazellen?
1: 30 jaar bijna.
0: Oh, dat is al een tijd. Ja. Feestje voor de boeg.
1: We zullen het op de afdeling zeker wel even vieren.
0: Ja, hè? Ja, leuk. Hey, ga jij ook met de fiets naar je werk?
1: Ik probeer wel af en toe een keer met de fiets naar het werk te gaan. Al woon ik zelf in Nijmegen. Nijmegen Dieren is toch 40 kilometer.
0: Nou.
1: Maar het is een mooie vervanging van het sporten.
0: Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, uit en thuis met de fiets. Ja. Hey, 30 jaar werk jij daar al. Als je nou kijkt naar een fiets van toen en nu, wat is de grootste verandering eigenlijk?
1: Ja, ik zie wel van vroeger toen ik begon dat we vooral geen elektrische fiets hadden. Mm-hmm. En nu hebben we natuurlijk de elektrische fiets. Dat is denk ik wel de grootste verandering die we hebben.
0: Ja.
1: En binnen Gazellen zie je natuurlijk dat we een paar jaar geleden een hele nieuwe fabriek neer hebben gezet. Waar we die hele mooie fietsen natuurlijk nu kunnen maken.
0: Ja, het is geen winkel met werkplaats meer. Hè? Het is echt een serieus, het heeft een serieus aanzicht.
1: Ja, het is echt een mooie grote fabriek in Dieren. Die ook overigens trouwens te bezichtigen is vanuit ons Experience Center.
0: Dat is leuk, want je krijgt dan een rondleiding of hoe gaat dat?
1: Ja, je kan een rondleiding doen hier met een audiotour. Die hebben we hier in een hele oude bakfiets staan. Waar je eigenlijk een rondje door de fabriek heen kan lopen. En ja, ook een stukje door de geschiedenis. Waar je kan zien hoe de nieuwe gezelles geproduceerd worden.
0: Ja, want we spreken elkaar vanwege Dierendag. Dat leek me wel leuk om dan in Dieren eventjes te kletsen. René, waarom heeft Gazelle eigenlijk een gazelle als logo?
1: Ja, het is van oudsher, van de oprichter van Gazelle, Arends en Keurling. Die liepen samen over de Veluwe.
0: Mm-hmm.
1: En zagen daar een mooi edelhert lopen. Alleen, edelhert op een fiets zetten was niet zo heel handig. Toen zijn ze in de boeken gedoken en zagen ze eigenlijk een plaatje van een gazelle. En die lijkt nog wel op een edelhert.
0: Ja.
1: En vandaag een elegant dier, wat ook past bij een elegante fiets.
0: Absoluut, en een vleugje Veluwe toch ook, hè, in Dieren.
1: Ja.
0: Hey, hoe sterk vind jij gazellen bij dieren horen inmiddels?
1: Ja, eigenlijk gezellen en dieren, die zijn gewoon aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: Gezellen heeft de fabriek hier neergezet. En de rest van het dorp is eigenlijk om de fabriek heen gebouwd. Dus wij zijn heel nauw verbonden aan dieren. En dieren ook aan gezellen. We hebben ook veel medewerkers die gewoon vanuit dieren bij gezellen werken.
0: Precies, dat is dan logisch, hè? Ja.
1: Ja.
0: Hey, en oranjes zijn eigenlijk ook een beetje verbonden aan jullie, hè? Want het is inmiddels koninklijke gazellen.
1: Ja, bij het 100-jarig bestaan hebben we dat predicaat gekregen.
0: Ja, dan zit je ook nog op de Wilhelminaweg. Nou, dan komt wel heel veel samen, René.
1: Ja, het kan naast niet op.
0: Nee. Hey, Dierendag in Dieren, staan jullie daar nog speciaal bij stil?
1: Nee, vanuit het Experience Center staan we er niet bij stil. Al zijn we ons natuurlijk wel 100% welkom.
0: Ja, dat is een mooie inderdaad. En ben je zelf een snelle fietser? Dat is toch even wat het logo uitdaagt.
1: Snel weet ik niet. Maar wat ik al zei, ik probeer wel af en toe met mijn racefiets richting Dieren te gaan. Wel zo snel mogelijk, ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel, René. Mooi weekend. En mensen die misschien met hun hondje gaan fietsen. Bij Gazelle staat wel een bakje water klaar, toch, René?
1: Die hebben we zeker klaarstaan.
0: Voor Dierendag.
1: Helemaal goed.
0: Tot ziens. Jij ook. Hoi.

0: Ella Langley met Choose in Texas op Radio Gelderland.
1: SOS, buurthulp.
0: En die hulp die wordt gezocht in Zevenaar. Mike Peters, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sandra.
0: Ja, vanuit de sportschool, hè?
2: Ja, vanuit de sport, ik zeg maar vanuit de sport al hier een maand in Zevenaar, dat klopt.
0: Ja, goed bezig, Mike. Over een krappe maand is het Allerzielen, ook in Zevenaar. Hoe ziet dat eruit in jouw woonplaats?
2: Dat is inderdaad op maandag 2 november is Allerzielen.
0: Ja.
2: En dat wordt gehouden op begraafplaats Rozorum in Zevenaar.
0: Mm-hmm.
2: Als het goed is, zullen daar dan ongeveer 1900 lichtjes branden. En om die te laten branden, ben ik eigenlijk op zoek naar vrijwilligers. Laat ik zeggen, die mij willen helpen om deze megaklus te kunnen klaren.
0: Ja, 1900 lampjes, dat is niet mis. Zijn dat kaarsjes? Zijn dat LED's, vaccinelichtjes?
2: Nee, het zijn echte kaarsen.
0: Het zijn echte kaarsen. En hoe steek je die aan? Ja, klinkt een beetje gek, maar 1900 is niet mis.
2: Die steek je aan inderdaad gewoon met gasaanstekers of met aanstekers. De aanstekers en de kaarsen, er worden ongeveer 50, 60 gasaanstekers gekocht.
0: Ja.
2: Er worden ongeveer 1900 kaarsjes gekocht om aan te steken.
0: Mm-hmm.
2: En er worden nog 300 extra kaarsen gekocht. Omdat in voorgaande jaren het aantal bezoekers was. Wat het evenement
0: omvat. Ja,
2: ja,
0: omvat. Dat is behoorlijk wat. En 1900 kaarsjes, heeft dat te maken met het aantal graven?
2: Het aantal graven is ongeveer, heb ik van de beheerder begrepen, zijn er ongeveer 1600.
0: Mm-hmm.
2: Daarna is er een strooiveld. Daar zal een hart van kaarsen komen.
0: Mm-hmm.
2: Er is daarnaast een zuil met herdenkings- en gedenk... Met herdenk- en gedenkplaatjes. En er is een kneelmonument waar kaarsen worden neergezet.
0: Dan kom je al snel aan die 1900 inderdaad. Dan is het belangrijk om te weten wie heb je nodig en vanaf hoe laat?
2: Het is vanaf 3 uur op maandag 2 november.
0: Ja.
2: Tot 6 uur. Ongeveer de 1900 kaarsjes neerzetten en aansteken.
0: Mm-hmm.
2: En vanaf 7 uur begint de lichtjesavond.
0: Ja, nou, het lijkt me heel nobel. En ja, je doet het nog in het licht. Op het moment dat de mensen komen, de bezoekers, ja, dan schemert het en is het zelfs al een beetje donker. Dat lijkt me heel bijzonder. Hoe is dat om zo'n heel lichtveld te zien?
2: Je ziet het heel mooi opkomen, omdat je het om 3 uur met z'n allen al gaat aansteken.
0: Ja.
2: En naarmate inderdaad de avond vordert of de schemering over de vlakte komt, ja, dan wordt dat een prachtig gezicht.
0: Ja, nou mooi hoor, Mike. En ook dobbel dat jij dat wil doen. We gaan de oproep doen. Wil jij helpen op 2 november met Allerzielen in Zevenaar? Meld je via mikepeters@planet.nl.

Wordt nog een keertje gevraagd door luisteraars naar het mailadres van Mike. Mensen die mee willen helpen die kaarsjes aan te steken in Zevenaar. Dat is mikepeters@planet.nl. En nu hoorde je Fleetwood Mac met Rhiannon. Na 12:30 is hier te gast, even kijken, wat is haar naam? Annelies Holthaus. Zij zit in de jury van de Week van het Eten. Want iedereen die wel eens een gerecht heeft gemaakt waarvan die zegt, die hoort in de familie thuis. Naar zulke familierecepten zijn zij op zoek. En als je er eentje hebt, kun je vast mailen. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. En als je dat recept hebt gestuurd en de jury vindt dat wat, win je misschien een etentje voor 2.

0: @gld.nl. Tot zaterdag.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Het is precies 00:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Berg en Dal is het 16,6 graden en in Loenen 19,5. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het heerlijk buitenweer met flink wat zon en sluierbewolking. Temperaturen rond de 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog met meer bewolking en alleen het noorden kan een enkel buitje verwachten. Dan een greep uit het Gelders nieuws. In Doetinchem is een 79-jarige man uit Halle vrijdagmiddag overleden bij een verkeersongeval op de Varsseveldseweg. Ook in Zelhem viel vrijdag een verkeersdode. Een 50-jarige motorrijder uit Varsseveld kwam om het leven bij een botsing op de Halseweg. Een 81-jarige vrouw uit Zevenaar is slachtoffer geworden van oplichting door een nepagent. Haar bankpas en waardevolle sieraden werden gestolen nadat de oplichter zich voordeed als een agent die haar zou helpen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Twee meldingen. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 13 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Loenen 11 minuten oponthoud.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
15: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten, jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
15: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
16: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
17: Even buurten. Sandra Rakier.

0: Swing en de muziek van The Three Degrees op Radio Gelderland. Giving up, giving in. En daarmee is het 1:06. Het lekkerste grootoudersrecept van Gelderland. Daar is men in de week van ons eten naar op zoek. Nou, het lijkt mij dat iedereen daar wel een gerecht bij in gedachten heeft. Annelies Holthuis uit Arnhem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier bent.
1: Zeker.
0: Heb jij zelf zo'n familierecept?
1: Ja, ik heb er wel een paar. Een hele lekkere pruimentaart.
0: Goeie. Goeie tijd ook voor nu.
1: Voor dit seizoen, zeker, zeker. En jammen die vroeger gemaakt werden, die ik zelf ook altijd nog steeds maak. Omdat je ze in de winkel nooit zo lekker kunt kopen dan dat je ze zelf kunt maken.
0: En is dat dan een recept van jouw ouders of jouw grootouders?
1: Nou, eigenlijk opa's en opa en oma. Nou, eigenlijk oma.
0: Dus het zit toch in de familie?
1: Het zit in de familie.
0: Is dat dan opgeschreven of op wat voor manier is dat doorgegeven? Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Zoiets hebben we allemaal wel thuis. Ja. Een oud boek met nog A4'tjes, met vulpen misschien zelfs opgeschreven. Staat die jam of die pruimentaart ook bij jou op het menu? Want je hebt een restaurant.
1: Soms wordt hij wel altijd gebruikt. Maar niet standaard op het menu. We hebben ook niet een heel vast menu, maar wordt vaak geserveerd bij taartjes.
0: Ja, lekker.
1: En soms gaat het ook wel in een nagerecht.
0: Zo is dat, ja. Het is 1:07, hè. Het is een goed moment, zeg maar, om aan dat soort heerlijke gerechten te denken. Het is ook de week van ons eten. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, de week van ons eten is een initiatief wat al jarenlang georganiseerd wordt in het hele land. Dus dat is niet specifiek voor Gelderland. Maar in het hele land is er in deze week, die start vandaag, aandacht voor eten uit de regio.
0: Ja, en nou zijn jullie op zoek naar familierecepten. Wel te verstaan, Gelderse familierecepten.
1: Ja, klopt helemaal. Het is een van de vele onderdelen die er in de week van ons eten georganiseerd wordt. Er zijn ook heel veel boerderijen die hun erf openstellen. Er zijn leuke wandeltochten, er zijn proeverijen. Maar goed, wij zijn op zoek naar het lekkerste grootouderse recept van Gelderland.
0: Waar moet dat aan voldoen?
1: Nou, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het mag alles zijn. Dus het mag taarten, koekjes, voorgerechten, hoofdgerechten, toetjes. Misschien heb je een lekkere chutney die altijd gemaakt werd. Het maakt eigenlijk niks uit. Als maar het grootste gedeelte van de ingrediënten uit Gelderland kan komen.
0: Ah, dat is mooi. Dat is ook een goede om in rekening te houden, ja.
1: Zeker.
0: Dus dat kunnen nu bijvoorbeeld ook walnoten zijn. Hè,
1: zeker.
0: Alles wat in de Betuwe aan de bomen groeit en geplukt wordt. Leuk hoor. Ben je niet bang voor een overkill aan appeltaarten?
1: Oh nee hoor.
0: Dat mag.
1: Gaan we ze allemaal uitproberen.
0: Ja, want dat ga je ook doen. Je gaat de recepten bereiden om te kijken, wat stelt het voor?
1: We gaan in ieder geval eerst kijken natuurlijk, wat is er ingezonden en klopt het? Voldoet het aan de vraag? We hebben daar een jury voor. En die gaat daar zorgvuldig naar kijken.
0: Ja.
1: En dan, of we ze allemaal gaan bereiden, dat weet ik nog niet. Maar zeker zal smaak en bereiding in de uiteindelijke keuze van de winnaars een rol spelen.
0: Ja, en je laat je verrassen. Laat mensen maar komen met hun recepten.
1: Zeker, hoe meer hoe beter.
0: Ja, het leuke is, ik weet dat er luisteraars zijn die recepten hebben die echt al heel ver teruggaan. Hè? Bijvoorbeeld nog van een oma uit Duitsland of een overgrootoma die inmiddels van de boerderij af is. Maar dat soort geheime recepten zijn natuurlijk heel erg leuk om te delen.
1: Zeker, dat soort recepten zijn ontzettend leuk. Maar is het een recept wat jouw eigen moeder bedacht heeft? Of je vader, of je oom, of je tante of zo? Het hoeft geen 3 generaties of 8 generaties mee te gaan.
0: Oké, dat is goed om te weten.
1: Ja, als er maar oude bereidingstechnieken, of in ieder geval de herkomst, veel mensen hebben wel een recept. Vroeger hadden mensen vaak een moestuin of ze hadden een appelboom. En dan heb je in één keer heel veel tegelijk. En daar ontstaan ontzettend veel originele recepten uit.
0: Ja, de prijswinnende recepten, wat gaat daarmee gebeuren? Zien we die terug in restaurants?
1: Dat is een mooie vraag. De 3 winnende recepten, die worden in ieder geval in het seizoen dat het hoofdingrediënt aanwezig is,
0: wordt dat
1: gekookt bij restaurant Food Via. En dan wordt ook op dat moment de prijswinnaar met nog iemand anders. Mogen ze met z'n tweeën komen voor een compleet verzorgd 4-gangen diner.
0: Dat is de beloning, hè? Als je recept als winnaar uit de bus komt. Ja.
1: Dan win je een 4-gangen diner met 2 personen. En daarvan is 1 van de gerechten dus jouw eigen recept.
0: Nou, dat is wel heel bijzonder inderdaad. Waar kunnen mensen zich melden, Annelies?
1: Mensen kunnen alles nalezen op onze website. Dat is www.receptvangelderland.nl.
0: Ja.
1: En mensen kunnen ons ook rechtstreeks mailen.
0: wedstrijd@receptvangelderland.nl. Wedstrijd@receptvangelderland.nl. Ja, op naar veel familierecepten, toch, Annelies, of niet?
1: Wij zien ze heel graag tegemoet. En belangrijk om te weten, ze kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 8 oktober.
0: Zaterdag 8 oktober. Dat is dus
1: zeg
0: nog
1: ik dat
0: een
1: goed?
0: Weekje.
1: Nee, zaterdag 10 oktober. Zaterdag ik vergis
0: 10
1: mij.
0: Oktober. Nog een weekje de tijd
1: nog
0: om na te denken.
1: Volle week te gaan. Ja.
0: Lijkt me leuk om dit weekend al mee aan de gang te gaan. Kijkt iedereen even terug in de familieboedel, in de kast, in dat oude kookboek. Wat is een recept wat je voor deze wedstrijd in zou kunnen zenden? Doe dat voor 10 oktober. Wedstrijd@receptvangelderland.nl. Dankjewel, Annelies.
1: Graag gedaan.

Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival. En het wachten is op een film over zanger John Fogerty. Er is er een in de maak over de frontman van de band. Hij kan het zelf ook nog meemaken, want hij is 81. En wie de hoofdrol gaat spelen, dat is nog onbekend. Hij zelf grapte over Brad Pitt. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal wel. Een nieuwe film die ongetwijfeld ook veel over Creedence Clearwater Revival zelf zal gaan. En met een nieuwe plaat komt Waylon. Mind Over Matter. Het is 10 voor 1.

Mind Over Matter, zachte country van Waylon op Radio Gelderland. En je gaat hem vaker horen, want hij is spiksplinternieuw. Ja, van zacht naar luid, verschil moet er zijn nou eenmaal. Als jij een plaat mag kiezen die eens voluit op zender mag, welke is dat dan volgens jou? Van welke plaat mag de hele buurt meegenieten een tikje harder dan normaal? App of mail een titel naar buurt@gld.nl en in het volgende uur neem ik hem mee, tenminste voor eentje is er plek. Dan ook volop aandacht voor Dierendag. Tot het nieuws swingen we nog even mee met Donna Summer en Bad Girls.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding in Gelderland op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 15 minuten vertraging. Wordt nog gemaild over dat de recept van Gelderland. Wat is het mailadres? Heb jij een goed familierecept? Mail dat dan naar wedstrijd@receptvangelderland.nl.
11: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Even buurten. Met Xandra Rakier.

Wham met The Edge of Heaven. En ik heb hier dus op gestemd voor de alle 1300 goedlijst. De bus is gesloten, er wordt geteld. Ik ben ontzettend benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dat weten we vanaf volgende week. Uiteraard ook een prima nummer voor de zaterdagmiddag. Waarop wij nog een uur de buurt ingaan. Dat doet Esther Stegeman overigens ook voor Effe Buurt de Televisie. De bus rijdt weer na een zomerstop, dus heel benieuwd waar ze uitstapt. In Buslo vindt morgen een hondenfestival plaats. Speciaal voor baasjes met hulphonden, natuurlijk in verband met Dierendag. En er is taart voor een dierenorganisatie die heel veel anderen aan goed voer helpt. Daarvoor moeten we in Ede zijn. Benieuwd of we verblijd worden met hondengeblaf of juist met miauw. We gaan het zo horen.

0: Coldly and Cream met An Englishman in New York op Radio Gelderland. Het is 12:01.
1: Tijd voor taart.
0: Jazeker, en we konden er niet aan komen. Die taart die moest natuurlijk wel naar mensen die iets met dieren te maken hebben in deze Dierendag weekend. En die taart is bezorgd bij Sandy van Eerlijk Dierenvoer in Ede. Goedemiddag, Sandy.
2: Goedemiddag. Ja, wat ontzettend leuk.
0: Ja, de taart is bij jullie vanochtend aanbeland.
2: Ja.
0: Geen honden of katten die een risico vormen?
2: Nee hoor.
0: Gelukkig
2: nou,
0: maar.
2: Was gezet.
0: Gelukkig, ja. Want als je het hebt over eerlijk voer, een taart lijkt mij niet helemaal eerlijk, hè, wat betreft dieren.
2: Nee, geen goed plan.
0: Wat betekent dat eigenlijk, eerlijk voer, Sandy? Leg eens uit.
2: Eerlijk dierenvoer staat voor hoogkwaliteit voer.
0: Mm-hmm.
2: Transparantie over de ingrediënten. Eerlijke adviezen. En ervoor zorgen dat alle hondjes en katjes de juiste voeding krijgen.
0: Ja, want daar hebben we het over, honden en katten.
2: Ja, ja.
0: Jullie voorzien best wel wat organisaties, hè, van eerlijk dierenvoer. Daar is een organisatie in Gelderland onder andere ontzettend blij mee. En ja, die zitten ook achter de aanvraag voor deze taart.
2: Ik denk dat ik een vermoeden heb.
0: Ja, echt? Ja? Zoemt er al wat in de lucht?
2: Ja.
0: Nou,
2: ik
0: doe maar een poging.
2: De hondenzoekgroep Gelderse Vallei is.
0: Ja, nou, zullen we eens kijken. En wie heb jij in gedachten als persoon?
2: Ursula en Peter.
0: Ursula, goedemiddag.
3: Hé, hey, goedemiddag.
0: Spijker op zijn kop.
3: Ja, spijker op zijn kop, zeker weten.
0: Maar jullie zijn een van die organisaties, de hondenzoekgroep Vallei, die dankbaar gebruik maakt, hè, van eerlijk dierenvoer. Hoe belangrijk zijn zij voor jullie?
3: Ja, eerlijk dierenvoer is voor ons heel belangrijk. Kijk, ze hebben natuurlijk een bedrijf, hè? Alleen, ja goed, vele bedrijven die benaderen het vooral vanuit de commerciële kant en het winstoogmerk.
0: Mm-hmm.
3: En dat is het mooie aan eerlijk dierenvoer, is dat dat bij hun niet voorop staat, maar dat zeg maar het steunen van organisaties die met dieren bezig zijn, zoals wij als onderzoekgroep Gelderse Vallei, ja, dat zij ons dus ook sponsoren voor de werkzaamheden die wij doen.
0: Ja.
3: En dat is voor ons, ja, zo belangrijk, dat ook mede dankzij eerlijk dierenvoer wij dus in staat zijn om te kunnen doen wat wij iedere dag doen voor alle baasjes. Dus
0: ja,
3: vandaar dat ik het heel belangrijk vind dat, nou ja, dat zij van deze taart mogen genieten.
0: Nou, die waardering die is duidelijk, hè. Wat vind je daarvan, Sandy?
2: Ik zit hier met tranen in mijn ogen.
0: Ah joh, ja.
2: Ja, ik vind het zo ontzettend lief.
0: Mm. Misschien voor jullie heel logisch, hè, om gewoon dierenorganisaties te steunen ook. En dat je dat doet als collega's onderling. Maar ja, het moet wel gebeuren en dat doen jullie dus.
2: Ja. Ja, en dat doen we met heel veel liefde.
0: Ja, want even van jullie kant, Ursula, de hondenzoekgroep Gelderse Vallei, daar zit best wel wat pressie en druk op, hè? Waar zijn jullie doorgaans mee bezig?
3: Ja, wij zijn doorgaans 7 dagen in de week, 24 uur per dag staan wij klaar, hè, voor eigenaren waarvan hun hond vermist is geraakt.
0: Mm-hmm.
3: As we speak sta ik nu ook op locatie voor een grote zoekactie naar Boezel, die vorige week woensdagavond is aangereden, mm-hmm, op de oprit van de A30. Boezel is nog niet gevonden. Dat is voor ons heel belangrijk. En ook tijdens deze zoektocht, ja, moesten wij een onderwaterdrone aanschaffen. En juist, weet je, door donaties en de sponsoring van Eerlijk Dierenvoer,
0: mm-hmm,
3: op welke manier dan ook, ja, kunnen wij dit soort dingen ook doen. Dus we staan wel altijd onder druk. Want ja, je wil natuurlijk de hond snel thuis kunnen brengen.
0: Ja.
3: En gelukkig gaat het ook vaak binnen 48 uur, vindt dat ook wel plaats.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben ook de uitzonderingen, zoals nu met Woezel of Fossie in Hoendelo. Ja, dat we daar langer mee bezig zijn.
0: Ja, ze zeggen wel eens eten en drinken is de basis, hè? Op basis daarvan kun je een hele hoop. Dat is dan wel iets wat Eerlijk Dierenvoer ook voor jullie mogelijk maakt, hè? Je kunt door blijven gaan doordat je dieren ook kunt voorzien van goed eten.
3: Ja, dat klopt. Dus dat is absoluut waar.
0: Ja. Ja. Sandy, ik zou er lekker van gaan genieten van die taart. Want die is voor de mensen achter jullie instantie, die er eigenlijk altijd zijn voor heel veel andere partijen, ook asiels en ambulances bijvoorbeeld in Gelderland. Dus ja, neem het er lekker van vanmiddag met elkaar.
2: Gaan we zeker doen.
0: Ja, voor jullie nog een bijzondere dag eigenlijk verder, Sandy. Morgen, Dierendag. Staan jullie daar nog op een bijzondere manier bij stil?
2: Nou, wat wij ten eerste vinden wij eigenlijk dat het elke dag Dierendag is.
0: Zo is het.
2: En honden mogen elke dag een lekker voer hebben of een natuurlijke snack krijgen.
0: Ja.
2: Wat wij extra doen op Dierendag is door de doelen die wij sponsoren, daar een extra donatie aan te doen.
0: Ja.
2: En dat is het.
0: Nou, dat lijkt me ook fantastisch. En ook voor dit weekend heel volwaardig. Ik wens jullie beiden heel veel succes met het goede werk. En natuurlijk toch
2: dankjewel.
0: Ook een mooie Dierendag.
2: Dankjewel. Goede uitzending verder.
0: Dankjewel. Dag Sandy.

Hij is weer even bij ons, Rob de Nijs met Hou Me Vast. Het is 2:09. Vandaag dus de Effe Buurtentaart voor een dierenorganisatie in Ede. Maar jij mag voor ieder ander initiatief of persoon ook zo'n taart aanvragen. Doe dat via buurt@gld.nl als het maar om iemand gaat die goed doet in de buurt. Zometeen een plaat die de hele buurt mag horen. Let's go.

Miley Cyrus op Radio Gelderland. Het is 2:05. Op de vraag van welke plaat iedereen eens mee mag genieten, daar kwamen diergerichte reacties op. Heel leuk. Harry die hoopt op The Animals. Maakt niet uit welk nummer, zegt hij. Daisy zet in op Douwe, Bob en Funny. Wij hebben hetzelfde hondje als in de clip. Maar ik zwicht voor Tini, die vraagt om My Best Friend van Lois Lane. Zij zegt, de trouwste vrienden zijn dierenvrienden. Na een rotdag zijn zij het die blij zijn je te zien. En dat is me heel veel waard. Onze Sam krijgt morgen extra veel knuffels en hopelijk ook muziek via Radio Gelderland. Bij deze, voor alle hondenvrienden, My Best Friend met een pootje voor Sam. Aangevraagd door Tini uit Twello, die iedereen een mooie dierendag wenst.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Het is 1 over half 2, je luistert naar Radio Gelderland. In Woerd is het 18,7 graden en in Apeldoorn 21,3. Het weer in de provincie. Vanmiddag is het heerlijk weer om buiten te zijn met flink wat zon en sluierbewolking. Het kwik stijgt naar een warmte van 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht krijgen we met meer bewolking te maken, maar het blijft wel zo goed als droog. Dan een greep uit het Gelders nieuws. De politie heeft vrijdagmiddag en avond op meerdere locaties in de gemeente Ede 2500 blaastesten afgenomen. 9 bestuurders onder invloed werden betrapt. De controles vonden plaats in Lunteren en Ede, waar in totaal 25 agenten werden ingezet. En Vitesse speelt vandaag in het Gelredome tegen NAC met de kans om de top 5 van de eredivisie te bereiken. De wedstrijd belooft spannend te worden gezien de historie en fanatieke aanhang van beide clubs. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB blijft beperkt tot een kleintje. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 11 minuten vertraging.
10: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
12: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Effe buurten. Sandra Rakier.

0: Michael Jackson op deze zaterdagmiddag op Radio Gelderland Rock With You. Je dier vertroetelen op Dierendag, dat is natuurlijk leuk, maar met actie doe je je hond misschien nog wel een groter plezier. En daarvoor kun je morgen terecht op het hondenfestival The Big Walk in Buslo. Arianne Leduc, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent nu op dat festivalterrein. Wat vereist daar?
1: Sorry, wat zeg je?
0: Wat vereist daar? Hoe gaat het eruit zien daar voor morgen?
1: Nou, het ziet er nu al heel erg gezellig uit. Maar het zijn met name nog lege marktkramen. Waar straks allemaal superleuke standjes komen te staan. Mm-hmm. En ja, dat is het dus nu. Hè. Morgenochtend gaat hier de opbouw van alle standhouders plaatsvinden. Wordt de wandeling verder uitgezet. Maar wij hebben nu de basis al neergezet. Dus ja, het wordt superleuk.
0: Ja, een festival voor dieren, hè, voor honden. Kun je daar nou al iets aan afzien dat het niet voor mensen bedoeld is?
1: Nou, het is natuurlijk ook voor mensen bedoeld, hè? Want het moet leuk zijn voor mens en dier. Mm-hmm. Maar ja, het is wel gefocust op honden en hondenliefhebbers. Mm-hmm. Dus alle stands die er staan, die, nou ja, ik zal niet zeggen allemaal, maar toch wel 3/4 van de stands, die hebben gewoon leuke hondenartikelen, dierenartikelen. Nou, en de wandeling is ook gericht op honden. Maar goed, de honden lopen natuurlijk niet alleen, die lopen met hun baasjes.
0: Precies, ja. En er zijn verschillende wandelingen, hè? Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. We hebben 3 routes. Eentje van 3 kilometer, een van 5 en een van 8 kilometer. Mm-hmm. Dus ja, voor ieder wat wil, zou ik zeggen.
0: Ja, en een mooi gebied daar in Buslo. Dus daar zit je goed. Volgens mij wordt het weer ook aardig. Dus de moeite waard om die kant op te komen. Er zit een goed doel aan, hè, aan dit hondenfestival. Waarvoor lopen jullie?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, mensen die meedoen, hè, die kopen een kaartje. En die kaartjes zijn niet duur. Maar alle opbrengst gaat naar de opleiding van hulphonden. En met die hulphonden helpen we mensen die dan wel een fysieke zorgvraag hebben of een geestelijke zorgvraag. Dus heel breed helpen mensen. En alle inkomsten gaan naar de opleiding van de hulphonden.
0: En het festival morgen is voor alle honden, hè? Niet alleen voor hulphonden.
1: Nee, juist voor andere honden. Ja. Juist voor, zeg maar, huishonden. He, dus het is gewoon een leuke wandeling voor hondenliefhebbers. En mensen die graag een mooie wandeling in de natuur, rond het water maken. Ja, ik zou zeggen, kom allemaal naar Buslo morgen.
0: Zo is dat. Ja. Gaat dat goed, denk je, alle honden samen, soorten en maten?
1: Nou, inmiddels zijn we heel ervaren en gaat het eigenlijk altijd hartstikke goed. Maar er zijn ook genoeg mensen met heel veel kennis van honden. Die mochten er zeg maar opstootjes zijn, dan wordt dat gewoon gefixt.
0: Ja, daar hoef je het niet voor te laten, hè? Hoeveel honden verwacht je morgen en baasjes?
1: Ik denk ergens tussen de 500 en 600 honden.
0: Wow, dat is behoorlijk.
1: En dan het dubbele aantal baasjes ongeveer.
0: Ja, en is er bij Buslo ook niet een grote waterplas? Gaan ze er niet met z'n allen in?
1: Nou ja, de honden die loslopen en die van water houden, die zullen daarin gaan. Maar het wordt prachtig weer. We zijn hier nu dus aan het opbouwen. Het is echt gewoon warm in de zon.
0: Nou.
1: Dus dat is helemaal geen probleem als die honden lekker het water in duiken. En heb je het liever niet, ja, dan hou je hond gewoon aangelijnd. Hè?
0: Dat is het, hè, precies. Hey, nog eventjes de site. Hoe kunnen mensen tickets bestellen en wat kosten ze?
1: TheBigWalk.nl. Als mensen kaarten gekocht hebben tot en met vandaag, waren ze €10. Mm-hmm. Later op de dag gaat het over naar €12,50. Dus als je nog voor die prijs van €10 wil gaan, dan moet je nu snel naar TheBigWalk.nl gaan.
0: Dat
1: en dan heb je nog een voordeel.
0: Precies, ja. Hey, en maak morgen een groepsfoto als het lukt met al die honden.
1: Nou, ik denk niet dat het lukt dat we alle 500-600 honden op de foto krijgen. Want mensen kunnen ook starten tussen. Nou ja, het is tussen 2 en 4 is de wandeling. En de start van de wandeling adviseren wij tussen 12 en 2.
0: Ja.
1: Dus het komt ook gewoon, zeg maar, gedurende de dag binnendruppelen. En gelukkig ook maar, hè, want anders zouden we het niet aan kunnen bij de registratie.
0: Dat is zo. En ze gaan niet naar huis met lege handen. Hè? Een leuke goodiebag, geloof ik, is er.
1: Ja, iedere deelnemende hond die krijgt een zeer goed gevulde goodiebag. En daarnaast, ja, weet je, het is echt een festivalsfeertje met leuke standjes. Food trucks, dus het is gewoon echt een geweldige dag.
0: Hartstikke leuk. Ik wens je heel veel plezier morgen, Arianne.
1: Dankjewel. En dankjewel namens mijn collega's.
0: Zeker, graag gedaan. En als je het nou leuk vindt om op Dierendag iets te ondernemen, tickets dus voor het hondenfestival krijg je via TheBigWalk.nl. En als je naar ze fluit, komen ze dan ook echt? Of denken ze, nou, toedeloe?

0: En wie je hoort fluiten is Robbie Williams met Mr. Bojangles.
1: Even buurten.
0: En wie ik aan de telefoon heb is Mrs. Esther Stegeman. Goedemiddag, Esther.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja,
2: hi, Sandra.
0: Je bent weer on the road, hè, met de Even Buurtenbus. Hartstikke leuk.
2: Ja, klopt, zeker. Ik was nog aan het kletsen ook, want ik sta hier midden in een... middenin. Ik sta bij het startpunt van de Brommobiel Toertocht in Beek.
0: Oh, wat spannend.
2: Ja, ik had het nog nooit meegemaakt.
0: Nee.
2: Maar dat kan ik dus weer afwinken.
0: Ja.
2: Ja, hier gaan ze dus met meer dan 30 Brommobielers door de Achterhoek heen rijden.
0: 45 kilometer karretjes, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Oh,
2: het gaat
0: goed.
2: Niet heel hard.
0: Nee.
2: Maar ze zijn zo enthousiast. Het is zo leuk. Ik stap weer helemaal in een nieuwe wereld.
0: Is het een wedstrijd?
2: Nee. Het is echt voor het plezier en het delen van hun passie voor hun mobiel. Hun echte auto noemen ze tegenwoordig ook. Want er is zoveel veranderd in die wereld, heb ik ook inmiddels geleerd. Dat het eigenlijk bijna gewoon kleine autootjes zijn.
0: Ja, wat goed. Ja, ik ken een aantal 16-jarigen die niet kunnen wachten tot hun rijbewijs en dan al in die karretjes gaan scheuren.
2: Ja, nou, die heb ik hier dan niet gezien. Dit zijn toch echt wel de mensen die het ook echt voor hun dagelijks werken, boodschapjes gebruiken. Maar die dus echt een plezier beleven aan hun auto. En echt heel erg trots op zijn auto. Het is echt heel erg leuk. Dus weer eenmaal iets nieuws.
0: Nou,
2: en dat
0: zeker.
2: Kun je zien vanavond,
0: nou,
2: hè?
0: Precies, ja. En dat gebeurt in Beek. Waar was jij vanochtend?
2: Ja. Ik ben vanochtend ook nog in Nijmegen geweest. Want daar werd een rondleiding gegeven in een tuin over hoe je je tuin windklaar kan maken. Dus daar kreeg je tips en tricks hoe je je tuin aan moet pakken. Want het is er alweer tijd voor. Ja, we zitten nu echt, als ik sta hier, zweet in de zon. Maar
0: Geef even één tip.
2: Het is ook wel tijd om je tuin windklaar te maken. Laat de bladeren in je borden liggen.
0: Oh, dat is lekker. Dan kun je lekker met de voeten op tafel vanmiddag nog. Want vooral niet harken, toch?
2: Nee.
0: Wat heerlijk.
2: Nee, wel je gras, hè?
0: Ja.
2: Niet vergeten, hè? Je gras moet niet te veel blijven liggen.
0: Ja, en dan ga je hierna ook nog even afzakken naar de kermis?
2: Misschien. Het is hier wel zo gezellig. Ik moet even kijken wat ik allemaal ga halen. Ik beloof niks.
0: Nee, ik vind dat ook wel spannend. Want we moeten vanavond gewoon weer lekker gaan kijken naar Even Buurt op TV. Heel veel plezier vanmiddag. Hou het heel in het karretje.
2: Komt helemaal goed. Jij ook veel plezier. En allemaal kijken vanavond, hè?
0: Zo is dat. Vanaf 16:45 op TV Gelderland. Esther gaat nog even brommen in Beek. En dan zie je het vanavond allemaal terug. En als je het mist, het wordt gewoon weer herhaald.

Een echte meedijner. Fool Around and Fell in Love van Elvin Bishop op Radio Gelderland maakt de tijd 9:09. Zometeen eens even aan Erik vragen wat hij voor ons in petto heeft. Want het is nog wel alle 13 goed vandaag, maar volgende week alle 1300.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. En dat brengt ons bij Erik van den Berg. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nog één weekje, alle 13 goed, hè?
1: En dan alle 1300 goed.
0: We doen er gewoon 1000 bij.
1: Die ga ik dan trouwens niet allemaal in mijn eentje presenteren, hoor. Dat zijn er gewoon te veel, dus
0: we gaan
1: dat, gaan we met z'n allen doen.
0: Ja, en niet zo'n korte tijd ook, hè. Dagen achter elkaar.
1: Weet wel... Weet wel wie er in de top 10 staan en zo?
0: Nee hoor, nee. Ik zag gisteren
1: de tellers waren er mee bezig.
0: Ja.
1: En ze zijn niet vrijgegeven. Ik heb dat ook niet gezien.
0: Nee, ik ben stik benieuwd. Maar wij hebben ook lijstjes ingezonden.
1: Als het maar niet de Bohemian Rhapsody is. Nou ja, alhoewel, weet je, als dat dit is een muziekdemocratie. Als iedereen als iedereen op Rutger van Barneveld heeft gestemd, staat Rutger van Barneveld op 1.
0: De smaak van Gelderland.
1: Het maakt ons, het zal ons er niet uitmaken of het rock is, of levenslied, of Frans of Nederlands. Nee hoor.
0: Het houdt ons bezig in ieder geval, toch?
1: Ja, laten ons verrassen daarmee.
0: Vanmiddag nog eventjes wat anders vertellen.
1: Ja, 75 jaar televisie in Nederland.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, geweldig, al die oude fragmenten.
0: Ja, wat is nou jouw lievelings?
1: Ja, daar heb ik al over na zitten. Dat is eigenlijk niet te kiezen, natuurlijk.
0: Noem er eentje dan.
1: Arjan Edeveen, 30 minuten, vond ik wel echt...
0: Mooi.
1: Maar goed, dat is natuurlijk meer, wat is het? Cabaret, documentair, een heel apart genre. Verkoten en de Bie hebben, vind ik heel veel dingen mooi. Dus een beetje ik ben wel van de lach, van een good feeling televisie.
0: Zeker weten, en die was er genoeg.
1: Maar goed, werdend dat met Jos Brink is natuurlijk iets heel anders. Vond ik, kortom, er zijn zoveel verschillende uiteenlopende soorten programma's.
0: Ja, met mooie muziek ook nog erbij.
1: Maar ik heb Swiebertje werd gekozen door de lezers van het Algemeen Dagblad als de Nederlandse serie.
0: Kopje.
1: Dus ik heb een vraag zometeen in wat is er op Net 2 over Swiebertje?
0: Oh, dat is hartstikke leuk.
1: Dus we weten het gaat over Swiebertje, maar ik heb een specifieke vraag over Swiebertje.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel misschien een generatieding, dus dat mensen onder de 50 nu denken van Swiebertje, waar heb je het over? Nou ja, dat is er maar vanmiddag zo.
0: Precies, Joop Doderer. Jij heeft letterlijk ook, hè, is dat begrip door hem ontstaan, het Swiebertje-effect.
1: Ja.
0: Nooit meer geassocieerd met een andere rol dan Swiebertje, terwijl die echt wel meer in zijn mars had. Wat dacht je?
1: Ja, precies.
0: Toch? Ja.
1: Nee, dat is ook zo. Verder gaan we terug in 1981. Onder meer een opmerkelijke rechtszaak rond een Arnhemse travestiet.
0: Oh?
1: Nee, ik ga er verder niks meer over zeggen. Zometeen ga ik daar wat meer over vertellen.
0: Ik hoor het, Erik. Tot 6 uur, alle 13 goed. Volgende week zitten we volop in de lijst. En dan gaan we ook weer titelturven. Fijne zaterdag voor nu.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een tas vinden met $128.000 in dit geval erin. Ja, dan denk je toch eventjes na. Hè, van wat zou ik doen als ik een tas vind met €128.000 bijvoorbeeld. Ja, ik zou het teruggeven. Ik zou daar niet mee aan de haal gaan. Maar wat zou jij doen? Ja, zeg eens eerlijk. Zo meteen alle 13 goed. Te beginnen met Redbone.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
15: INS uit Hummelo. zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Op alles op je gemak zitten en luisteren.

0: Can't Smile Without You, Barry Manilow. Aan het begin van alle 13 goed op Radio Gelderland. Zaterdagmiddag, 4 uur lang, de lekkerste gouden ouwe. En we gaan dus met speciale aandacht terug naar vandaag, 3 oktober 1981. Zo direct uit de hitparade van toen. De zanger die in 1981 in Winterswijk woonde. En in de hitparade stond met de song Wake Up. Maar eerst even naar het verhaal wat ik tegenkwam in de krant van toen. Vandaag 1981. Stelende travestiet. Een Arnhemse travestiet die in winkel stapels dameskleding had gestolen, moest zich melden bij de politierechter in Arnhem. En wat denk je wat de politierechter zei? Je gaat vrij uit. Deze politierechter, die snapte het. Die zegt, ik snap je geaardheid, ik snap je wens. Ik snap dat je in deze maatschappij onder grote druk staat. Ik snap dat je niet kleren durft te kopen in een dameswinkelzaak. Maar ga het niet stelen. Hij gaf de jongen geen boete, geen veroordeling, maar wel een advies, namelijk: koop voortaan je kleren bij een postorderbedrijf.
1: Dat was toen.
0: Kijk, dat is goed mee bedacht, hè. 1981, Daniel Sahuleka.

Even lekker terug naar de discotijd. Halverwege de jaren 70. Toen gingen we allemaal naar de disco. De best disco in town, de Ritchie Family. Wat was bij jou in de stad of streek de allerbeste disco? Dat varieerde natuurlijk. Bij mij had je bijvoorbeeld De Pan. Dat was bij ons de disco. Daar ging je naartoe. Had je eventueel ook nog De Boei. Maar goed, zo had elke stad en elke streek zijn eigen discotheken natuurlijk. 12 minuten voor 2:30. Doe maar. Hier is De Eerste Keer.

En zo gaan we kriskras door de tijd vandaag in alle 13 goed, zoals je dat gewend bent. De jaren 60, Somebody to Love, Jefferson Airplane. We komen in de jaren 70 en we komen zeker ook in de jaren 80 veelvuldig. Bijvoorbeeld met deze van Chris Isaak.

0: Plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaatsdelict.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
10: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Het is 2:30 geworden. Laten we maar eens even kijken naar het weer op dit moment in onze provincie. Nou, best aangenaam toch? Nijmegen 19 graden, Apeldoorn 23 graden bijna. Toch wel een groot verschil in onze provincie. Vanmiddag heerlijk weer om buiten te zijn. Af en toe wat zon, beetje sluierbewolking, weinig wind. Allemaal helemaal prima. Blik op het Gelders nieuws. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Lijsterbeslaan en de Kamperfoodiebaan. Dat is in Wageningen. Een 81-jarige vrouw uit Zevenaar is beroofd door een nepagent die er vandoor ging onder meer met haar bankpas. Bij een geldautomaat heeft hij duizenden euro's van haar rekening gehaald. De politie laat weten, wij werken nooit op deze manier. We bellen nooit op met de mededeling bijvoorbeeld dat er regelmatig wordt ingebroken in de buurt. En dat we dan eventueel daarna bij u aan de deur komen. Dat doet de politie niet. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Zometeen in alle 13 goed onder meer Soft Cell. Take my tears and that's not nearly
12: all tainted love. Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
14: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
15: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
16: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Bang Bang. Van Cher.
1: Dat was toen.
0: 3 oktober 1981. We kijken naar de muziek van toen. Zometeen weer een hit uit de hitparade van toen. 13 keer gaan we terug naar de hitparade van vandaag in 1981. We kijken natuurlijk even in de krant van toen en naar de televisie van toen. Sowieso wel leuk, hè, want we zitten natuurlijk in 75 jaar Nederlandse televisie. Dit weekend al wat diverse programma's op televisie voorbij zien komen. Met mensen die dan hun favoriete programma's laten zien. Ik heb er ook even over nagedacht, maar er is toch bijna niet te doen. Er zijn natuurlijk zoveel programma's die je in je leven hebt gezien. Er zijn zoveel programma's waar je van genoten hebt. In verschillende soorten. Er zijn actualiteitenprogramma's die hartstikke goed zijn geweest. Muziekprogramma's, top op. Ik noem maar wat. Countdown van Veronica. Spelprogramma's, dus ja, allemaal niet te vergelijken met elkaar natuurlijk, hè. Vandaag in 1981 konden we onder meer kijken naar Stuif een Zin. Ik heb even de tune opgezocht met de beelden erbij. En toen ik dat zag, toen herinnerde ik me dat weer. Dat, en hoe briljant die tune en dat beeld was. Ik weet niet of je dat nog voor de geest kunt halen. Het programma Stuif een Zin, dat was een programma van Ria Bremer. Hele schoolklassen werden uitgenodigd in een grote hal. Bijvoorbeeld Ponypark Slagharen of het Heem in Hattem. Die gingen dan spelletjes doen en zo. Ze kwamen allemaal met de trein naar de studio. En het filmpje, de openingsfilm, was ook de film van een grote schoolklas. Uitgelaten met spandoeken. En joelend op een perron. Die stappen in een trein. En die trein die gaat dan na het signaal van de conducteur rijden. Eerst langzaam en dan sneller. En de maat van de tune past bij de snelheid van die trein. Dus beeld en geluid lopen helemaal gelijk. Dat is gewoon hartstikke goed gedaan. En Stuif een Zin, ja, fantastisch programma natuurlijk, hè.
2: Jongens en meisjes, de speciale Stuif een Zin-trein staat gereed op school.

Vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend Bonnie Sinclair. Ook zij stond vandaag in 1981 in de hitparade. In het NOS-nieuws zat zo net het bericht dat iemand in Amerika bij de pinautomaat een zak vond met, ik geloof, $120.000 erin. Heeft hij keurig naar de bank teruggebracht. Bleek trouwens gewoon van een bankmedewerker te zijn die pinautomaten moest bijvullen. En ja, die was het vergeten. Die had die tas gewoon laten staan. Maar goed, eerlijkheid duurt het langst. Tas gewoon teruggebracht. Jan Vrieling zegt, nou, ik had dat geld gewoon meegenomen, hoor. Diegene die er neer heeft gelegd, die hebben het meer dan niet nodig. Ja, maar dat was van de bank, Jan. Als die het persoonlijk bezitten. Twaalf minuten voor drie. Hier zijn de baby's. It's a piece of the action.

The Babies and Piece of the Action. We hadden het over 75 jaar Nederlandse televisie. En Gerry zegt, ik zat even te denken aan legendarische programma's. Ik zag te denken aan dat spel met die zeephelling. Was dat niet het spel zonder grenzen? Ja, dat was wel een soort van spel zonder grenzen. Maar of het ook spel zonder grenzen heette, Gerry, dat ben ik ook even kwijt. Want je hebt wel meer van die zeskampachtige programma's gehad natuurlijk. Zij komt er niet uit. Ik ga even zoeken, Gerry. Misschien kan ik het wel weer boven water halen. Zometeen spelen wij trouwens ook net twee in het kader van 75 jaar Nederlandse televisie. Fragmenten zometeen uit het programma wordt het meest wordt genoemd als het beste Nederlandse programma ooit gemaakt. Zwiebertje. Maar goed, dat allemaal na drie uur zometeen. Tot drie uur. Kel King.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Warmtepomp, niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
8: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, zometeen in alle 13 goed, onder meer The Doors. En Lover Medley.
13: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
14: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
14: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
15: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
16: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Love Medley van The Doors. 3 oktober 1981. De krant van toen weet te melden dat er een recordtransfer is in Engeland als het gaat om de verkoop van een voetballer. En als we het vergelijken met wat er tegenwoordig wordt betaald voor voetballers, dan is dit een bedrag wat door de gemiddelde KKD-club wel eens wordt betaald. Ah, is het niet helemaal waar. Vandaag in 1981 gaat Brian Robson, Engels international op dat moment, van West Bromwich Albion naar Manchester United voor de recordprijs van 5,5 miljoen gulden. Dus in euro's moet je dat nog eventjes zeg maar door twee delen. Dan kom je uit op 2 miljoen en een beetje. Ja, er zijn spelers in Engeland die verdienen dat echt per week. Onwaarschijnlijk hoe rijk sommige voetballers worden. Maar goed. Nog meer voetbal, tenminste randzaken van het voetbal vandaag in 1981. In Arnhem zijn de rookwolken opgetrokken naar een wedstrijd tussen FC Utrecht en HSV. FC Utrecht kon niet in het eigen stadion spelen, dus werd er een Europese wedstrijd tegen het Duitse HSV gespeeld in het stadion van Vitesse in Arnhem. Nou, daar hebben ze na afloop ook nog wel eens over nagedacht van hadden we dat wel moeten aanbieden. Want de Utrecht-fans die raakten slaags met de fans van HSV. De fans van Utrecht die braken, nou ja, de hooligans van Utrecht moet je dan zeggen, die braken Nieuw Monnikenhuis ongeveer af. De West-Duitse speler Kals en de trainer van HSV, Ernst Happel op dat moment, die zeggen na afloop, zoiets hebben we in ons hele leven nog niet meegemaakt. We waren ons leven niet meer zeker. 1981, oeh, wat een volk in de hitparade. Normaal.
1: 1981.

Met Bianca, whose side are you on? We gaan het spel spelen. Wat is er op Net 2? 75 jaar Nederlandse televisie en mensen. Volgens mij waren het de lezers van het Algemeen Dagblad die hebben gekozen dat Zwiebertje de leukste, de beste serie is die ooit op de Nederlandse televisie is uitgezonden. Hey.

0: Vandaag een fragment uit Zwiebertje. Je kunt trouwens ook meespelen via de Facebookpagina van Radio Gelderland. De vraag is, en ik laat namelijk een fragment horen van de burgemeester. Hoe heet de burgemeester eigenlijk in Zwiebertje? Is dat A, Robert van Troetelaar tot Stoethaspel? Is dat B, Robert van Stoethaspel tot Troetelaar? Of is dat C, Robert van de Troetelaar de Stoethaspel? Ging het te snel? Ik zal het nog een keer noemen. A, Robert van Troetelaar tot Stoethaspel. B, Robert van Stoethaspel tot Troetelaar. Of Robert van de Troetelaar de Stoethaspel. A, B of C.
1: Ik hoor je stem en ik kom iets vragen. Nee, blijf zitten, veldwachter. Mijn schoonzuster heeft gebeld dat ze nog een paar karweitjes heeft die ze graag door Zwieber wil laten opknappen. Dus, veldwachter, zoek Zwieber op en vraag heel vriendelijk of hij zich bij de barones wil melden.
0: Ja, dat was de burgemeester. Lou Gils was dit. Maar in de loop van de tijd hebben meerdere acteurs de burgemeester gespeeld. Maar die had dus wel al die tijd dezelfde naam. Wij spelen, en dat is leuk vandaag, om het prijzenpakket met leuke dingen van Radio Gelderland. Waaronder chocolade en de stickers van alle 13 goed. Maar vandaag ook als extra prijs 2 kaartjes voor de Early Beatles vanavond in Dingspalo. Dus als je aan de andere kant van Gelderland woont, is het wel even een eindje rijden natuurlijk. Maar woon je in de Achterhoek, dan zou ik zeggen, nou, grijp je kans. De Early Beatles. Het vroege werk van de Beatles, gespeeld door een Achterhoekse coverband in Dingspalo. Die doe ik er vandaag ook nog bij. Weet je het antwoord? Stuur even een WhatsAppje 06 22 22 13 42.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Bij

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: Het is bijna 3:30 geworden. In Kesteren 22,1 graden. En dan in Ophemert 20,2. Vanmiddag weinig wind. Kwik stijgt naar zo'n 20, 21 graden. Vanavond en vannacht krijgen we met meer bewolking te maken. Blijft droog. Blik op het Gelders nieuws. Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt na een botsing met een auto op de kruising van de Leisterbeslaan en de Kamperfoeliebaan in Wageningen. De 81-jarige vrouw uit Zevenaar is beroofd door een nepagent. Die ging er vandoor met haar pinpas en hij pinde vervolgens duizenden euro van haar rekening. En Jan de Hoop kwam vandaag met nieuws. Hij gaat stoppen. Moet stoppen met zijn kolop in de Margriet. Hij is nog te lezen tot het einde van het jaar. Nou, dat abonnement zeg ik dus ook op. GLD.nl of de Omroep Gelderland app voor nog meer nieuws. En zometeen deze. Fasciek.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijn. Huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
10: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
16: Ja, we zijn weer terug.

0: Crowded House Into Temptation. 1981, dat is het jaar. 3 oktober, dat is de datum waar we met speciale aandacht naar teruggaan in deze aflevering van Alle 13 Goed. Alleen omdat het dit weekend het weekend is waar er veel aandacht is voor 75 jaar Nederlandse televisie, heb ik maar weer iets uit de televisiehoek gepakt van vandaag in 1981. We konden namelijk kijken op televisie naar Kieskeurig. Consumentenrubriek. Met testen en dat soort dingen. Maar het hoogtepunt van Kieskeurig bij de Tros, dat was wat mij betreft altijd het wrak van de week. Voordat we de verplichte APK-keuring hadden voor auto's. Eigenlijk is dat dubbelop, hè? APK-keuring. De AP-keuring. Voordat we dat hadden, reden er heel wat auto's rond op de Nederlandse wegen waarvan je wilde dat ze niet op de weg zouden rondrijden. Nou, die werden dan door de weg gehaald door de politie bijvoorbeeld. En de Tros had een lijntje met de politie en die kregen dan dat wrak onder ogen. Dan werden de eigenaar en een keurmeester bij elkaar gebracht. En die ging dan de gebreken van zijn auto eventjes showen aan de televisie kijken. Nou, in dit geval is het een rode auto. Ik ben het merk eventjes kwijt. Maar een van de dingen die niet werkte bij deze auto, dat was de rem. Deed hij. Het werd nog een remproef gedaan. Nou ja, remmen. Nou ja, uiteindelijk kwam die wel stil te staan. Maar dat was meer omdat het gas werd losgelaten. 1981, we keken dus naar Kieskeurig.
1: Waarom hebt u deze auto van de weg afgehaald?
2: Deze is van de weg gehaald omdat hij het voertuig niet remt op de achterwielen.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, de remschijf die is dus afgebroken van de wielnaaf.
1: Maar is er ook iets met die remleiding?
2: Ja, die remleiding die hebben ze dus met koper gesoldeerd.
1: Wat moet er met deze auto gebeuren?
2: Deze auto, dat adviseren wij om naar de sloop te brengen.
0: En dat was dus het allerleukste van het rubriekje, het wrak van de weg. Want dan werd het wrak vernietigd. En de ene keer werd die van grote hoogte naar beneden gegooid. Dat was in dit geval. Er ging wel eens een stoomwals overheen. Of er werd met een bom opgeblazen. Kortom, hij werd vernietigd. Oktober 81. We zingen mee met Alexander Curly. In de hitlijsten. Met het verhaal over de Hollanders.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, en ook dat is een lied met een televisieverleden natuurlijk. Want De Jong Was, dat was een televisieprogramma. En zij maakte deze plaat met Cliff Richard, Living Doll. Hey.

0: 2.
1: Ah, ik heb natuurlijk weer iets doms gezegd. Het zal eens een keer niet, hè. Ik heb net beweerd dat Lou Gils de burgemeester speelde in Swiebertje. Want daar gaat het vandaag over bij Net 2. Maar Ellie zegt terecht, Lou Gils speelde Bromsnor. Bert Dijkstra was de burgemeester. Ja, dat klopt. Maar inderdaad, er zijn meer mensen die de burgemeester hebben gespeeld. Het begon ooit met Guus Hermers. Jo Visser heeft gespeeld. Zelfs Jan Blazer is een seizoen de burgemeester geweest. Rien van Nuenen. Louis Borel, Bert Dijkstra. En die hebben allemaal de rol van de burgemeester op zich genomen. Luister goed. Je hoort hier... Nou, durf ik het bijna niet meer te zeggen, maar volgens mij zit Bert Dijkstra als de burgemeester.
2: Ik hoorde je stem en ik kom iets vragen. Nee, blijf zitten, veldwachter. Mijn schoonzuster heeft gebeld dat ze nog een paar karweitjes heeft die ze graag door Zwieber wil laten opknappen. Dus, veldwachter, zoek Zwieber op en vraag hem heel vriendelijk of hij zich bij de barones wil melden.
1: Ja, en Henk Onstenk die reageert en zegt: deze vraag is veel te moeilijk. Ik was pas 15. Ik heb de naam van die burgemeester nooit gehoord. Nee, meestal werd er ook maar gesproken over de burgemeester. Die naam kwam niet veelvuldig voor. Die werd niet veelvuldig uitgesproken. De vraag is: hoe heette de burgemeester in Swiebertje? Is het A, let op, Robert van Troetelaar tot Stoethaspel? Of B, Robert van Stoethaspel tot Troetelaar? Subtiel verschil. Of was het C, Robert van de Troetelaar de Stoethaspel? Wagengokje 06 22 22 13 42. Zo meteen na 4 uur maak ik bekend wie de winnares en aan de haal gaat met een mooi

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Zometeen gaan we een top-op-archief in. En daar komen we Frank Boeien tegen met de beloning. En die hoor je zometeen in die mooie lange uitvoering. En deze zometeen ook. Herken je het intro?
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
18: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
19: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
20: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
19: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
20: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
21: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
22: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
23: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechts. Fabriek voor de laagste prijs en desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitaire en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
22: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
24: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
25: We zijn weer terug van weg geweest.

0: van Cliff Richard. Zometeen net twee. Hoe heet toch die burgemeester in Swiebertje?
1: Topper.
0: Nu duiken we het archief van AVRO's Top op in. We komen terecht in januari 1986. Te gast, de Frank Boeijengroep. En zij spelen de volledige versie van De Beloning.

Spirits in the Material World. Police met zanger Sting natuurlijk. En niet zonder reden dat ik die eventjes erbij heb gepakt. Want, zo zag ik toevallig zo net, Sting werd geboren op 2 oktober 1951... op de dag van de eerste televisieuitzending in Nederland. Dus dat valt helemaal samen. Het 75-jarig jubileum van de Nederlandse televisie en de 75e verjaardag van Sting. Dat is allebei 2 oktober. Hey.

0: 2. 75 jaar televisie en uit een onderzoek blijkt dat de meeste mensen Zwiebertje hebben genoemd als meest legendarische programma. Nou goed, het is appels met peren vergelijken. Het ligt maar wat je leeftijd is natuurlijk ook. Maar goed, legendarisch, dat is het zeker. Zelfs als je het nooit hebt gezien, heb je ervan gehoord of kan je er dingen van natuurlijk. Hans in Doesburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik,
0: ben jij van na het tijdperk Zwiebertje?
1: Nee, ik ben wel van het tijdperk. Ik ben van 1964, dus ik heb al heel wat afleveringen Zwiebertje gekeken vroeger.
0: Ja, tot 75 zijn in ieder geval nieuwe afleveringen gemaakt en daarna nog wel eens herhaald natuurlijk.
1: Ja, is wel herhaald, ja.
0: Ja, heel lekker brave televisie eigenlijk. Hè? Er wordt nooit in gevochten, er wordt nooit iemand vermoord, er wordt geen misdaad gepleegd, er zijn geen boeven. Nee. Of tenminste, nou ja, het is allemaal ontzettend braaf. Eigenlijk.
1: Ja, nou ja, Zwiebertje een beetje boeverig misschien. Maar...
0: Ja, precies. Maar heerlijke oud-Hollandse televisie natuurlijk. Ja. De vraag gaat niet over een van de hoofdrolspelers, Saartje of Zwiebertje, maar het gaat over de burgemeester. Ja, is ook een van de prominente natuurlijk. Hoe heet die burgemeester? Dat is de grote vraag. Ik laat nog eventjes de burgemeester horen. Er zijn er verschillende geweest.
2: Mijn schoonzuster heeft gebeld dat ze nog een paar karweitjes heeft die ze graag door Zwiebertje wil laten opknappen. Dus, veldwachter, zoek Zwiebertje op en vraag hem heel vriendelijk of hij zich bij de barones wil melden.
0: Ja, en dan was de grote vraag, hoe heet die burgemeester? Zou je dat uit je hoofd hebben geweten of heb je toch even moeten opzoeken?
1: Nee, dat heb ik even via Google op laten zoeken.
0: Ja, want volgens mij wordt hij ook een Zwiebertje, weliswaar komt hij vaak voorbij, maar hij wordt zelden met zijn volledige naam genoemd natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is gewoon de burgemeester, net zo goed als Saartje, gewoon Saartje is. Niemand noemt ooit de hele achternaam natuurlijk. We hadden de keuze uit Robert van Troetelaar tot Stoethaspel of B, Robert van Stoethaspel tot Troetelaar of C, Robert van de Troetelaar, de Stoethaspel. Nou, jij gaat voor...
1: Ja, ik ging voor antwoord A.
0: Robert van Troetelaar tot Stoethaspel en dat is inderdaad het goede antwoord, Hans. We gaan een mooi pakketje voor je samenstellen met onder meer de stickers van alle 13 goed. Kun je die lekker op de auto plakken.
1: Ja.
0: Of op een lantaarnpaal, wat je wil. En ik weet dat jij een groot muziekliefhebber ook bent. Ook 2 kaartjes voor de Early Beatles vanavond in Dinxperlo.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, geweldig.
0: Ja, jij mag wel graag even een concertje bezoeken, hè?
1: Ja, zeker. En ook wel coverbandjes, dus dat vinden wij heel leuk, ja.
0: Wat is het laatste min of meer grote concert wat je hebt bezocht onlangs?
1: De laatste grote?
0: Het heeft niet veel indruk gemaakt, Hans.
1: het zijn er best wel aardig wat geweest, want we hebben ook wel, wat ik al zei, wat van die coverbands bezocht.
0: Ja.
1: En een van de coverbands is bijvoorbeeld een Eagles coverband die we bezocht hebben, Take It To The Limit. Dus een Ierse coverband, die spelen echt heel goed de Eagles nummers na. En we hebben ook dan ben ik even die naam kwijt in de gauwigheid, maar...
0: Van welke band?
1: U2 coverband. Weet jij dat nog? Beyond the Music. Dat is zo'n coverband die U2 nummers heel, heel goed kan naspelen, zeg maar.
0: Ik vind dat wel hartstikke leuk hoor. En inderdaad, heel vaak die grote bands of ze toeren niet meer. Of in het geval van de Beatles kan het ook niet meer natuurlijk. Nou, hartstikke mooi dat het dan coverbands zijn die er met ziel en zaligheid die nummers van toen spelen.
1: En begin van het jaar hebben we de Dutch Eagles nog gezien.
0: Die zijn ook goed.
1: Die waren ook goed. Al vonden wij de Ierse wel net wat beter. In de zomer zijn we naar Snow Patrol geweest in Groningen.
0: Kijk eens. Lekker man.
1: Ja,
0: nou,
1: dat was ook wel heel goed, ja.
0: Vanavond een lekker avondje met Beatles Classics. Het zijn de early Beatles, dus al die lekkere korte nummers. Veel rock and roll en de meeste liedjes in 2 minuten klaar.
1: Ja, dat klopt. Dat waren toen nog. Hè. En tegenwoordig worden ze ook weer kort. Hè. De spanningsboog van de jeugd is niet meer zo groot.
0: Vroeger was het een technische beperking vanwege het maken van de plaatjes natuurlijk. En tegenwoordig is het meer de beperking van de spanningsboog van de luisteraar. Hè.
1: Ja, precies. Ja.
0: Die heeft het niet meer op zulke hele lange nummers.
1: Ja.
0: Ik wens jullie een hele fijne avond. We gaan het voor jullie regelen. En het pakketje komt naar Doesburg toe, Hans. Gefeliciteerd.
1: Ja, mooi. Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Hey, groetjes, Hans. En laat even weten hoe het was, hè?
1: Ja, zeker. Laten we zeker weten.
0: Leuk. 25, R6, 24. Hier is in alle 13 goed, Chicago.

0: als take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: 2 minuten over 4:30. Eens even kijken. In Wamel, hoeveel graden is het daar? 19,4 zie ik daar. Lochem, 22 graden. Dat is best een groot verschil. Vanmiddag lekker weer om buiten te zijn. Zon, af en toe wat sluierbewolking in de graad of 20, 21. Vanavond en vannacht krijgen we meer bewolking. En een klein beetje regen, maar blijft zo goed als droog. Een groep actievoerders blokkeert op dit moment het spoor van de Betuwe-route ter hoogte van Herveld. Het is een actie van geef tegengas en kappen met kolen. Rond de 15 mensen zijn aangehouden. 4 activisten zitten nog op het spoor. Op spandoeken zijn teksten te lezen als stop de fossiele waanzin. De wedstrijd Vitesse NAC NAC Breda zou nu beginnen, maar dat wordt ietsje later. Dat heeft te maken met de vertraging van de aankomst van de supporters van NAC. Die hebben in de file gestaan. Ze zitten nu net in het uitvak van Gelredam. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen hangen we een tegeltje op met deze tekst.
9: A sanctuary for the lost souls, where the music is loud enough to drown the silence.
8: Heb je enig idee uit welke nederpopklassieker dat komt? Zometeen ga ik het nog een keer laten horen. En zometeen ook Shirley.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
16: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
15: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
17: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
18: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
19: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
18: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
19: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
20: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
21: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
22: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Open Your Heart van Madonna hier in alle 13 goed. Zo meteen weer even terug naar oktober 1981. En we gaan zo meteen dus een tegeltje ophangen. En we gaan eerst even een gas geven. In de Sharona met de nek.

0: de nek. 3 oktober 1981. We kijken eventjes in de hitparade van toen. Zometeen gaan we zwijmelen. Lekker traag. Shirley met Heel Even. Ah, dat is wel een lekkere plaat om even lekker mee te zingen, hoor. Dat is wel een guilty pleasure voor mij, moet ik zeggen, hoor. Ja, dat durf ik wel te bekennen. Shirley, Heel Even. Spargo komen we zometeen nog tegen. Maar eerst even kijken in Zeeland. Want daar wordt volop gewerkt aan de bouw van de Oosterscheldekering. De Oosterscheldedam. Die werkzaamheden zijn in volle gang. Daar zijn ze al sinds 1976 mee aan het bouwen. Daar werd een jaartje of 10 voor uitgetrokken. En vandaag in 1981 neemt het Polygoon Journaal er maar eens even een kijkje.
1: Voor het laatste en grootste deltawerk, de afsluiting van de Oosterschelde, is in de mond van deze zeearm een aantal werkeilanden opgespoten. Aan het grootste, met de naam Neeltje Jans, is een bouwput aangelegd bestaande uit 4 compartimenten. Reusachtige hoeveelheden beton worden verwerkt in de pijlers. In totaal werken zo'n 12 à 1300 man aan het gigantische project. En dan kan de doorlaatdam, die bij storm met schuiven wordt afgesloten,

Mind uit Italië. In het Nederlands gezongen door Shirley. En toen werd het heel even. De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. En als je dan met zo'n tv-bril naar de muzieklijst bekijkt... Dan valt je plotseling op hoeveel liedjes een link hebben... naar televisieprogramma's. Nu bijvoorbeeld The Monkees. En ook dat was een televisieserie natuurlijk, hè. The Theme from The Monkees.

0: De Monkees, een groep die werd bedacht om er een televisieserie mee te maken. Maar uiteindelijk scoorden ze ook nog wel echt wel heel veel normale hits, hoor. Want dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Volgens mij spelen ze nog steeds, of zij die er nog zijn natuurlijk. De Monkees en Theme from the Monkees.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
0: Ik heb een spijker en een hamer en een tegeltje. Want in de popmuziek zijn heel wat mooie tegeltjes te vinden in de songteksten. In binnen- en buitenland en vandaag een Nederlandse. QB and the Blizzards, Harry Musquet en consorten. Uit een van de songs van QB, misschien wel hun beroemdste song, zit deze tegel.
2: A sanctuary for the lost souls, where the music is loud enough to drown the silence.
0: Denk daar maar eens over na.
2: A sanctuary for the lost souls, where the music is loud enough to drown the silence.
0: Uit Apple Knockers Flophouse.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, zometeen Cool and the Gang. Hier in alle 13 goed.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Cesar Fresh, Cool and the Gang.
1: De favoriete top 3.
0: Drie liedjes, en dit keer zijn er drie liedjes uit de lijst die werd ingestuurd voor onze alle 1300 goedlijst die we volgende week gaan uitzenden. Tenminste, daar gaan we ermee beginnen. Daar zijn we een dagje of 10 mee bezig natuurlijk, voordat we 1300 liedjes hebben gedraaid. De lijst komt uit Elburg van Patrick van Poelgeest. Die koos onder meer voor John Evangelis, I'll Find My Way Home. Ga ik je zo meteen laten horen. We trappen af met Freddy Aguilar en een mooie Anak.
1: En dit is nummer 1.

0: En nu is natuurlijk de grote vraag: welke van de liedjes uit de lijst van Patrick van Poelgeest hebben ook daadwerkelijk alle 1300 goed gehaald? En ik kan je met alle eerlijkheid zeggen dat ik dat niet weet. Ik zit niet in het verkiezingscomité, het telcomité. Ik heb het gezelschap bezig gezien met al die lijstjes. Maar dat wordt binnenkort duidelijk. Volgende week, vrijdag, dan gaan we beginnen met alle 1300 goed. En wie weet komen ze dan weer tegen de liedjes die je net hebt gehoord. Anak en ook John Evangelis. Nog eentje uit de lijst van Patrick.
1: Nummer 3.
0: En dat vind ik dan leuk. Ja, John Farnham. Dat is de man van You're the Voice. Maar hij had destijds nog een hit. En die was ook hartstikke leuk, vond ik. En die hoor je echt nooit op de radio. Maar nu dankzij Patrick wel. The Age of Reason.

0: Hij was ook de zanger van Foreigner natuurlijk, maar solo een aantal hits gehad, waarvan deze veel te weinig wordt gedraaid naar mijn zin. Maar goed, het gaat niet om mijn keuze natuurlijk. Maar dankzij Patrick uit Elburg hebben we hem wel weer een keer op de radio gehoord. Age of Reason van John Farnham. Oktober 1981, daar gaan we 13 keer naar terug met de hits van toen. Nu de zingende presentator Ron Brandstede. En hij mocht ook komen optreden in op volle toeren met Bella Beer. Dan heb ik alvast een vraag aan je. Wie zat in het pak van Bella Beer?
1: We zijn hier in de Baskensburg, dames en heren. Een sportpaleis, zou ik eigenlijk willen zeggen, waarin wij te gast zijn. En hier in Vlissingen zit de sfeer er al aardig in. We gaan een gezellige start maken met op volle toeren. Ik ga weinig praten, want we hebben bijzonder veel talent. Het heeft zich opgestapeld in de zomer. En ze willen allemaal graag op de televisie. Dus we beginnen gelijk maar met onze Tros Top 5. Op de vijfde plaats, nieuw binnengekomen, lieve Bella Beer. Hier is hij, mijn collega Ron Brandstede.
2: 1981.

0: Maar wie zat er nou in dat pak, hè? Nou, ik ben gaan zoeken en uiteindelijk heb ik twee namen gevonden. Zilla Emanuels en Tilly Rutte, beide actrices geweest. En zij hebben allebei een aantal jaren in dat pak van Bella Beer gezeten. Zilla Emanuels en Tilly Rutte.
1: Radio Gelderland.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Het is inmiddels 5:30 geweest. Bert Spee, dankjewel voor je bericht. Die had ook even opgezocht wie nou in dat pak van Bellabeer van Ron Brandstede zat. Nou, dat waren dus twee dames. Zilla die heeft trouwens het verreweg het langst gedaan. Echt jarenlang. En Tilly Rutte ook nog een tijdje. Radio Gelderland. Laten we maar eens eventjes kijken naar de situatie op de thermometers. Het is nog steeds wel aangenaam. Weer 19,5 graden bijvoorbeeld in de Heelweg in de Achterhoek. En Empe, gemeente Brummen 21,2. Vanavond droog en rustig weer. Wel trekken er wat hoge wolkenvelden langs. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 12 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een groep actievoerders heeft vandaag de Betuwe-route ter hoogte van Herveld geblokkeerd. Het was een actie van de actiegroep Geef tegengas en kappen met kolen. En Jan de Hoop, hij zei het vanmorgen al in zijn uitzending, maar nu lees ik het ook op de nieuwssite, dus het is echt waar. Jan de Hoop stopt als columnist bij De Margriet. Heeft het 3,5 jaar gedaan, 200 columns. De beslissing volgt op een telefoontje van de hoofdredactie die aangeeft dat het tijd is voor een frisse wind door De Margriet. Ah. Jan stopt. Maar niet bij Radio Gelderland, hè? Dus blijf hem dan maar gewoon bij ons volgen. Zometeen horen wij onder meer Reinhard May met
10: Gute Nacht, Freunde.
11: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
7: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
11: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
11: Nama, van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
13: alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: So You Win Again van Hot Chocolate. Alle 13 goed. Vandaag nam ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van 1981. De 3e oktober. En we keken veelvuldig naar de televisie. Het is tenslotte ook het weekend waarin de Nederlandse televisie zijn 75-jarige bestaan viert. In 1981 konden we vandaag kijken naar de eerste, de beste. Aantal uitdagingen die werden aangegaan door de kandidaten. Zo werd er onder meer geprobeerd te fietsen op de langste fiets ooit gemaakt. En was er een officiële Nederlandse recordpoging guldens stapelen. Met een Arnhemmer in de hoofdrol.
1: We gaan iets doen wat ons de laatste tijd vreselijk heeft beziggehouden. Zeker in een periode waarin je elke gulden 3 keer moet omdraaien. We gaan gulden stapelen.
2: 60 is Frits Naudin ten Kate op dit ogenblik gepasseerd. De 60. Naudin ten Kate heeft er toch nog weer wat opgestapeld. Afgeschoten. Dit is de winnaar.
1: Meneer Naudin, ik ga voor u op mijn knieën, want u heeft 74 guldens opgestapeld. Dat is een bijzondere prestatie. Een Nederlands record met 74. Had u het zelf gedacht?
3: Nee, ik had niet gedacht dat ik zo hoog zou komen. Ik heb vorige week wat geoefend, maar toen heb ik op tijd geoefend. Maar toen kwam ik niet hoger dan 60.
0: Frits Naudin ten Kate, hij pakt het Nederlands record guldenstapel.

0: Down Down. Zometeen gaat Reinhard Meij de deur dicht doen van dit programma. Nu nog eventjes vooruitkijken naar vanavond. Om 8 uur in het kleine theater van Dinxperlo, de Early Beatles, Achterhoeks gezelschap. Dat de Early Beatles gaat spelen. Stef Woestenink is een van de Beatles. En Stef legt uit wie nou eigenlijk wie is. Ze zijn met z'n vieren, maar wie is nou precies wie? Wie is de Ringo? Wie is de John? Wie is bijvoorbeeld Stef?
1: Dat dachten we eerst wel. Maar soms blijk je, terwijl je de gitaarpartij van John speelt, toch het beste de stem van George te kunnen brengen.
0: Ja, precies. Ja.
1: In de regel ben ik eigenlijk het meest John.
0: Okay.
1: En onze bassist Thomas is eigenlijk het meest Paul. Dat past ook vallig ook bij zijn stem. En het grappige is dat onze andere muzikant heet Paul, maar die is het meeste George. En Mike is Ringo. Maar ik ben het meeste John in dit geval. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik George zou zijn, maar ik ben het meeste John. Ja.
0: Heerlijk om daarbij bezig te zijn. Er komen klassiekers voorbij, zoals She Loves You, I Wanna Hold Your Hand. Maar ook wat pareltjes of songs die misschien vooral bij de die-hard Beatle-liefhebbers bekend zijn. Waar moet ik er aan denken?
1: Nou, een van hun allereerste liedjes, en toevallig ook een van hun laatste, is One After 909. Money, When I Get Home, And I Love Her. Dat zijn eigenlijk van die albumtracks waarvan je eerst denkt, ken ik niet. Maar hoor je hem, denk je, oh ja, die. Dus het is, het zijn ook de liedjes die dan misschien niet de top 10 hebben gehaald, maar die toch ook in ons collectieve geheugen zitten.
0: En de grote hits, die zitten er ook bij, hoor, vanavond daar in Dinxperlo. Het kleine

0: Vomit You, de Beatles. Nog één te gaan. We gaan naar Duitsland, we gaan naar Reinhard Meij. We gaan alle 13 goed besluiten met een lied waarmee een ander programma zowel begint als eindigt. En je hoort de eerste toon en je weet meteen waar ik het over heb. Goedemorgen. Goedenacht, vrienden.
1: Goedenacht, vrienden.

0: In Heelweg, al 40 jaar, het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: free.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en ze zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry, bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
2: Zaterdag 3 oktober.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
3: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
1: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
4: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
1: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
3: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
1: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
5: lekkage in het koelsysteem. Ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
1: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
6: We hebben een half jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
1: Ook daar problemen met de koeling.
7: Dat vinden wij ook heel jammer.
1: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
7: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar helaas niet schaatsen, ben ik bang.
1: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
8: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
1: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
9: De wind is bar en boos. Het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
1: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dwelorkesten.
10: In Finland, daar was het allemaal. Ze nu dan een keer een ijsbeer of je zag iemand een visser daar. En verder zag je daar niets.
1: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
10: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de kopgroep laten gaan.
1: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
11: Plassen, eten en alles deed ik dus tijdens het rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
1: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
12: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
1: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
13: goed en slecht nieuws.
1: Want
13: het familiediner stopt, echt waar.
1: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt vol met ruziënde familieleden.
14: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
13: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
15: Ja.
14: Die is wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
15: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
14: Maar ik ben niet gegaan.
13: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder, eens die vader Serge.
14: Ik blijf hoop houden.
13: Jij komt er maar uit.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Laten we dan het beste ervan maken.
1: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
16: Goedenavond, Elisabeth.
1: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
16: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Hè. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, hè? De samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer een faciliteit voor medicijnproductie en opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra, allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
1: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
16: Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Hè? Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen, 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Ja, goed, kijk, die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld, het is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug en daarna dus niet onder de rivier. Hierdoor, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, ja, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
1: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
16: Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev die waren tot voor kort functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Nou ja, die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is echt, dat is ontwrichtend.
1: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
16: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Dat zijn Geran-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je in de verte en dan wist je, oké, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geran-drones heten ze, straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, eigenlijk, je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. Dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kwam de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
1: Ja, en jij was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
16: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat daar een drone was neergeslagen naast een Ja, een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, en daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken en de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
1: Ja, en zeg Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
16: Tja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noemde net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, hè, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
1: Ja, dus als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is dus trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is. Maar is daar nog wel wat van over?
16: Tja, kijk, het moreel is natuurlijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, hè, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè? Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
1: Ja,
16: hè?
1: Ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
16: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de dacha gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom, of volledig zonder telefonie en internet zitten, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
1: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daar onder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat. Maar eigenlijk ook voor de hele regio. Ja.
0: En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flávio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug. En dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022, die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie je het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit een echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flávio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Voor de armen zich inzet. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden de afgelopen
0: jaar. En zijn dat
1: dan
0: ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. De macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Hoe kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming, die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook fysiek op zijn vader. Hè? Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want wie was hij nou eigenlijk? Hij was senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek-aan-nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja.
0: Iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, ja, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen, dan gaan wij dat zelf doen, en dan moet het ook ten gunste komen van Brazilië. En niet dat dit weer een kolonie wordt van een andere grootmacht. Die tijd is voorbij. En daarin zie je ook heel duidelijk een groot verschil tussen Lula en Flavio. En Trump, die heeft er dus heel veel belang bij dat hier een rechts regime komt met een Bolsonaro aan de macht.
0: Ja, er staat veel op het spel met twee van die diametraal verschillende verhalen. Morgen is dan die eerste stemronde. Wanneer weten we wie de nieuwe president wordt?
1: Nou, we weten morgenavond, denk ik, rond deze tijd misschien al wel, hebben we in ieder geval wel een eerste indicatie. De stembussen die gaan om 10:00 Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Ja. Het is wel zo dat de winnaar moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
0: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen, die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt, maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van, ja, dit is ook een manier om mensen dichter bij een verhaal te halen bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt, ook over misschien over jezelf?
1: Ja, nee, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerken zou je kunnen zeggen van die laatste. Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond hoor in die tijd. Maar ben
0: je
1: er wel de hele tijd geweest.
0: Ja.
1: Maar dat het een manier is om inderdaad, ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit. Als je het leeft, zeg maar. Maar als je, het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè. Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel, maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen, omdat het voor mijzelf ook een soort, ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen en ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
0: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspringt voor je?
1: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de twee jaar zeg maar dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen. Mm-hmm. En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terugzat. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder voor de geest.
0: Ja, ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk zoals als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon, jij ook zelf.
1: Ja.
0: Ja, en over die vriendschappen die sloot, daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen en daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad. En dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ja, ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat, dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
0: Dat werd jouw vriendin?
1: Dat werd mijn vriendin.
0: Ja.
1: Tenminste, in mijn ogen. Zij later zei, dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
0: Dus dat werden echte vrienden. En via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
1: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
0: Ja.
1: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf. Maar nu kijk ik ook, nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
0: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb je dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
1: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet. Zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt, inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
0: Stond je er niet tegen? Waarom wilde je daar
1: stond
0: zijn?
1: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander. Mensen hadden een andere geschiedenis, ze hadden een andere cultuur, waren van een ander ras. Ik vond het fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
0: Ja. Ik vond best wel. Kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan, want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
1: Ja, zij was. Ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde, hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn en hoe dat iemand kan brengen tot hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt, maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
0: Ja.
1: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
0: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het Plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
1: Ja, ik ben bang dat het. Dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen. Hè? Maar ik ben bang dat het inderdaad. Ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof. Dat het goede altijd wint van het kwade.
0: Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Als je om je heen. Ik weet het niet. Hè? Als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt. Dat je denkt van ja, zo'n dictatuur. Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Was ook minder dictatoriaal in de jaren 80. Eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En China is niet. De Communistische Partij in China is niet gevallen.
0: Nee. En die geschiedenis van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
1: Die is gewist. Ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achter kwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had dat nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan. Of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
0: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring, control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
1: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partij om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
0: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uittrekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
1: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films. Ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet naar je verleden kijkt, als je daar niet eerlijk naar wil kijken naar wat daar mis is gegaan, dan kun je de toekomst niet beter maken.
0: Hoe heb jij nou die 40 jaar afgesloten? Met welk gemoed? Toch ook misschien wel een beetje gedesillusioneerd?
1: Misschien op een bepaalde manier wel, ja. Ik bedoel, ik ben er altijd graag geweest. Hè? En ik ben er nu weer geweest. Ik kom er ook nog steeds graag. Maar het is wel zo. Het is niet de maatschappij geworden waarvan ik de potentie zag dat die er zou kunnen komen. Toen ik daar in de jaren 80 kwam. En ook niet wat ik zag begin jaren 2000. Daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat ik denk dat ik dat me zeker aan mijn hart gaat, ja.
0: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dus een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou goed, dat kunnen we ze allemaal kopen. Dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen. In opdracht van de uitgever. Ja. Ja. Ik heb hem. De vertaling was 70 jaar oud. En toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring, een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Dat was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent.
1: Ja.
0: Liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. Want ik dacht, hoeveel talen
1: zijn er? Er zijn 6.500 talen, dus ze kunnen nog wel even. En de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Je hebt

0: En in al die talen is de Kleine Prins. Ja. Maar toen ben ik het gaan herlezen. Want ik vond er als kind, ik snapte het niet.
1: Ik snapte het ook niet. Nee. Ik heb het in het Italiaans ooit een keer gekocht.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht, nou, het is een kinderboek. En misschien leer ik de taal op die manier, op een makkelijke manier. Maar ik begreep niks van de taal, maar ook niet van het verhaal.
0: Het begint met het groot misverstand dat het een kinderboek zou zijn. En dat was ook de opdracht voor Exupéry. Notabene midden in de oorlog in New York. Maar ja, hij had zijn geld raakte op en hij was aan de alcohol. En zijn vrouwen, dat wou allemaal maar niet goed. Zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al 4 maanden over de deadline heen. Dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al. Maar die vonden het helemaal niks. Want ja, die Kleine Prins die gaat dood op het einde.
1: Ja, vertel eens, want misschien, het is moeilijk na het vertellen dus.
0: Het is heel lastig
1: jij
0: na
1: kan
0: het vertellen
1: wel.
0: Ook. Jawel.
1: In een paar zinnen.
0: Nou, het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot, daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat de Kleine Prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is of een droom of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
1: Of dat hij dood is?
0: Ja, of dat hij al. Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want die heeft een soort naschrift.
1: Oh.
0: Maar de Kleine Prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was het enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
1: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
0: Ja, ja.
1: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
0: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er 7. En de 7e is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret. Dat is Monty Python. Daar neemt die zakenman in de zeik. De businessman. En de kamergeleerden. En de dronkaards. En de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna mysterieus filosofisch verhaal. En ze komen in grote nood in die woestijn. En de Kleine Prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Dan wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
1: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij daarin? Waar gaat het wat jou betreft over?
0: Het is een biecht en een aflaat, een gebed. En een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Fransen ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat er allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat wel. Dat is inmiddels bekend, want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden en die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen, maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch wel weer gaan vliegen en aan het eind van de oorlog neergestort om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
1: Ja, dus heeft dat ook nooit kunnen uitleggen.
0: En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten door precies uit te leggen waar het hem om ging. Dus het is halverwege een sprookje en een allegorie. Hè? Dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin, maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
1: maar waarom
0: in Finland.
1: Waarom is het nou zo dat iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
0: Ja.
1: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden? Dat iedereen dit mooi vindt.
0: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord. Maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hoog

0: afgestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was, terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk nauwelijks serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lang een strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken, dat nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren, omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Nou, draaien net ook films over de Gaulle. En dat is uiteindelijk een onomstreden held geworden van de oorlog. En Exupéry heeft ook een helden plaquette, ja. In de Dom des Invalides, maar is toch wel een beetje omstreden. Hij was niet voor de goal.
1: Nee. Maar ja, goed, dat heeft hij is dus in zee gestort.
0: Ja,
1: met zijn vliegtuig.
0: En hij was 44.
1: Ja, en dat is eigenlijk ergens ook wel mooi, want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
0: Het drong langzaam door tot Frankrijk, want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
1: Ja.
0: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
1: En hij heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
0: Een soort Vincent van Gogh. Ja. En dat nee, dat is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
1: Oh ja, hij was dat wel. Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien, voor de mensen om daar nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
0: En op het toneel ziet het er natuurlijk ook allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
1: We zijn aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelooflijke Radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
4: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
3: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn spiersom.
5: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland in de grote Gelderse Kerstwensenshow. Laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.